0: van Oranje Spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

lied to you. I see it in your eyes, burning questions.

0: van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

kunt u luisteren naar het programma Orgelmuziek. Vanavond gaan we luisteren naar de Franse organist Daniel Maurer, geboren in de Elzas in Mühlhausen 1957. Hij ging op 17-jarige leeftijd, als jonge knaap, ging hij naar het conservatorium van Mühlhausen. Daar studeerde hij piano en orgel. En hij was de eerste die de première medaille d'or voor orgel en licence de solfège kreeg. Van 1973 tot 1978 studeerde hij orgel, improvisatie, harmonie, contrapunt en fuga bij Jean Langlais in Parijs, die hem in 1979 een van zijn orgelcomposities opdroeg. Hij ging verder met een studie muzikologie aan de Universiteit voor Geesteswetenschappen in Straatsburg. En in 1979 tot 2003 was hij titulair organist van de Saint-Jean-kerk in Mühlhausen. Daarna werd hij titulair organist van de Saint-Guillaume-kerk in Straatsburg. En sinds 2004 is hij ook titulair organist van de historische Thomaskerk in Straatsburg, waar hij het orgel bespeeld van Johan Anders.

Weers Zilberman. Daarnaast heeft hij nog steeds geeft hij les aan het conservatorium, de Hochschule van Muziek in Freiburg, na zijn pensionering in 2025. Het eerste werk gaan we beluisteren is van Johann Sebastian Bach, en wel het derde deel van de Fantasia in G-dur, Bachwerken 572.

In de Thomaskerk in Straatsburg bouwde Johan Andreas Silberman van 1737 tot 1741 een nieuw orgel. Het orgel werd ook bespeeld door Wolfgang Amadeus Mozart en wel in 1778, evenals het nog grotere Silberman-orgel in de kerk van Neukirche. In 1836 verving Wetzel, de orgelbouwer, 6 registers door anderen. Ook werd een discant reciet door hem vervangen door een uitgebouwd reciet met 7 registers over 4 octaven. Een volledige verbouwing van het orgel werd toen gepland in 1908, maar Albert Schweitzer wist dat te verhinderen. Uiteindelijk is het instrument toch verbouwd tot een neoclassiek orgel met elektropneumatische tractuur in de jaren 1925, 1927 en in 1956. In 1977 startte Alfred Kern een restauratie met als doel de reconstructie van het werk van Silberman, echter met het behoud van een reciet met een volledig klavier. Al het pijpwerk van Silberman werd opnieuw gebruikt, evenals de salicionaal van Wetzel. De rest van de pijpen is door Kern nieuw gemaakt volgens de methode Silberman. We gaan luisteren naar het volgende werk, ook weer van Johann Sebastian Bach. En wel het trio Super Herr Jesu Christ Dich zu Unwend, Bachwerken 655.

Het bijzondere van Daniel Mauber is ook dat hij verdere studies heeft gevolgd bij onder andere Lionel Rock, Jean Guillou, Guy Beauvais en Marie-Claire Erlin. Hij is ook heel veel gevraagd als jurylid van internationale concoursen voor orgelmuziek. Het volgende werk, of eigenlijk twee werken die we gaan beluisteren, is het Preludium in D-dur en het Fuga in D-dur. Bachwerken 532.

Ik noemde straks de naam van Albert Schweitzer. De bijzonderheid daarom is ook dat hij op de sterfdag van Johann Sebastian Bach elk jaar een speciaal concert gaf, gewijd aan de muziek van Bach, waarin hij zelf dit orgel bespeelde. Het laatste werk wat we gaan beluisteren is Voor deinen Thron, Tret ich hiermit, Bachwerken 514.

Dat was dan het programma Orgelmuziek voor vanavond. De techniek was in handen van Harro Timmerman. De samenstelling als vanouds Anton Canes en uw presentator vanavond Kees Quint. Zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma weer in de herhaling beluisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Goedemorgen luisteraars, op deze warme zondagmorgen heet ik u hartelijk welkom bij het gewijde muziekprogramma van Stilok Radio voor Eén Vallei. Vandaag zijn Dick Timmerman en Rina Weren voor u in de studio en begeleiden u naar de dienst van Woord en Gebed. Die dienst van vandaag komt vandaag, die we gaan bijwonen, komt vandaag vanuit de protestantse gemeente De Openhof in Ede. Hierin gaat voor Agnes Gillis en in deze dienst begint om 10 uur. Tot uw tijd, zoals u gewend bent, hoort u gevarieerde gefeestelijke muziek. Het eerste lied hoort u al op de achtergrond en heet Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, ere aan de Heilige Geest de Trooster die ons als hulp tot ons zond. Geniet daar nog even van, de instrumentale versie gespeeld door Klaas-Jan Mulder. Daarna zal het Veenendaals Christelijk Mannenkoor dit lied voor u zingen.

0: Ja.
1: Loof zij u de Heere Heer. Nou, dan gaan we nog even verder met de Heer loven en prijzen. En achtereenvolgens hoort u dan: O hoogte en diepte, loof nu God. Gevolgd door het Ambrosiaans lobgezang. En als derde van dit blokje: Al wat adem heeft, loof de Heer. Ja, heren.

Ja, zoals u wel weet, zingen de Joden ook allemaal lofliederen als ze naar de synagoge gaan. En dat deden ze in de tijd van de Bijbel, maar dat doen ze nou nog steeds. Daarom heb ik nu een paar mooie lofliederen voor u uitgekozen. We beginnen met Psalm 89, vers 1 en vers 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierentijd. Gevolgd door Psalm 118, vers 1, 7, 8 en 12, 14 en vers 13. Laat ieders Heere goedheid loven. En daarna kunt u luisteren naar Psalm 56, vers 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En als laatste van dit blokje, Psalm 135, vers 2 en vers 12. God is goed, looft hem te staan.

Mocht u net zijn ingeschakeld en denken, waar blijft de kerkdienst? Nou, die begint om 10:00 en we zijn uitgenodigd in de protestantse gemeente de Alpenhof in Ede. In deze dienst gaat voor dominee Agnes Gillis. Daar willen we ook de Heer vragen of hij met ons mee wil gaan. Daar gaat het volgende lied over. De God des Heils wil mij ten herder wezen. Oftewel de woorden van Psalm 23. Daarna kunt u luisteren naar een mooi gedicht wat heet Veilig in Gods hoede. En daarna kunt u ook nog luisteren van wat vliegt of bezwijkt. Getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. En als laatste van dit blokje, als laatste, waarlijk, ja waarlijk, dat doet hij.

wel aanhouden. Het heet Veilig in Gods Hoede. Niemand ontzet. Onze leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, het is voor de Heere. En als wij sterven, het is voor de Heere. Het zijn wij dan leven, het zijn wij dan stervend, wij zijn des Heeren. Want hiertoe is Christus geroepen en levend geworden, opdat hij en over de doden en over de levenden heerschappij zou voeren zou. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans worden de innerlijke van de dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last en de verdrukkingen van de ogenblik tot bewerking voor ons, bewerkt voor ons. Een alles verre te bovengaande eeuwige gewicht van het heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het zichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken en ik zet mijn leven in voor mijn schapen. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden als een kudde. Eén herder. Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

Zo gaan we aardig naar 10 uur. Tijd om naar de dienst toe te gaan. Daar passen nog een paar mooie liederen bij. Als ik maar weet dat alles hier mij nader brengt tot u. En natuurlijk het overbekende lied Nader mijn God bij u.

Ja, we zien het. Het is bijna 10 uur. Tik Timmerman en Rina Weren willen u nog even een hele fijne en een gezegende dienst toewensen. En na de dienst kunt u weer terugkomen. En dan bent u weer hartelijk uitgenodigd voor het vervolg van dit programma.

mag gaan staan hoor. Ja. Genade voor u en vrede van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Want onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde maakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen.

Vanmorgen een hartelijk welkom aan jullie die nog met zoveel, vind ik, naar de Open Hof gekomen zijn met deze warmte. Ook een hartelijk welkom aan de kijkers thuis en in deze vakantietijd ook een heel hartelijk welkom aan de mensen die vanaf hun vakantieadres met ons meekijken. Jullie kennen dit gezegde wel. Ieder huisje draagt zijn kruisje. Geen leven gaat zonder tegenslag voorbij. Overal is wel wat. Maar wij houden niet van kruisen. Wij willen ons kruis het liefst zo snel mogelijk kwijt. Want in onze ogen is leven met een kruis niet het leven zoals het hoort. Maar Jezus leert ons vanmorgen iets anders. Hij leert ons het tegenovergestelde van wat wij ons wensen. In plaats van ons kruis zo snel mogelijk kwijt te raken, leert hij ons ons kruis op te nemen. Jezus zegt tegen ons: neem je kruis op en volg mij. En hem volgen betekent niet bang zijn je leven te verliezen. Het klinkt als omdenken. En eigenlijk is dat het ook. Ik ga het jullie vanmorgen proberen uit te leggen. Maar eerst willen wij vanmorgen 3 van onze gemeenteleden gedenken die gestorven zijn. Wij gedenken Irene Beatrix Dracht Hutte. Vorige week zaterdag 20 juni is zij overleden in de leeftijd van 84 jaar. De meesten zullen haar kennen uit de Noorderkerk of van de boekhandel die zij samen met haar man gehad heeft aan het Maandereind. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden op Heidepol. Ook gedenken wij Emmy Osnabrugge Roosje. Ook zij is op 20 juni overleden en haar uitvaart zal deze week in besloten kring plaatsvinden. En wij gedenken vanmorgen Arie Jacob de Groot, die op 24 juni is overleden. Hij is 88 jaar geworden. En aanstaande woensdag vindt de dankdienst voor zijn leven plaats in de Beatrixkerk. De dienst begint om 11:30 en voorafgaand is er gelegenheid de familie te condoleren vanaf 10:30. Wij gedenken onze 3 gemeenteleden met het aansteken van een kaars, met het licht van de paaskaars, dat ons vertelt dat de liefde niet zal vergaan.

Laten wij samen bidden. God van leven, God van licht, wij zoeken in uw aangezicht. Wij willen niets liever dan u ervaren in ons leven, omdat wij het leven lang niet altijd alleen aankunnen. Zie ons in ons verdriet als de tranen blijven vloeien. We denken aan de familie Dracht en Hutte en aan de familie Osnabrugge en Roosje, die deze week afscheid moesten nemen van hun dierbare moeder en oma. En aan de familie De Groot, die afscheid moest nemen van hun lieve vader en opa. Ontferm u over hen. Zie ons in onze machteloosheid als er dingen in ons leven gebeuren die wij zelf niet in de hand hebben. Zie ons in onze wanhoop als wij niet meer weten hoe het verder moet. Zie ons in onze angst om al het geweld dat mensen elkaar dichtbij en ver weg aandoen. Zie ons in onze twijfel of deze wereld ooit de door u beloofde hemel op aarde kan worden. Kom naar ons toe, o God. Ontferm u over ons. God van leven, God van licht, op u willen wij bouwen. Aan u willen wij ons leven toevertrouwen. Schenk ons uw geest, opdat zij ons leidt op al onze wegen. En spreek tot ons uw woord, opdat wij ons door u gesteund en bemoedigd weten als wij straks weer van hier gaan. Kom naar ons toe, o God, ontferm u over ons. Wees hier in ons leven de altijd aanwezige die ons redt en bevrijdt. Zo bidden wij. Amen.

0: Nou, kom gezellig even bij jullie zitten. Kom maar. Doris wel toch naast mij. Kom maar. Ja, goed zo. Kom maar. Geef niks. Sarah. Kijk eens. Dat is lekker veilig, toch? Hey, ik heb voor een vraag voor jullie. Eigenlijk, wat vinden jullie nou het allerbelangrijkste voor het leven? Wat vinden jullie het allerleukste of het allerfijnste? Waar kan je eigenlijk niet zonder? Zullen we het aan de grote mensen vragen, wat die roepen? Zullen we dat eens doen? Ja, ze willen het even van jullie weten. Oké, wat is voor jullie het allerbelangrijkste? Oh, even niet door elkaar heen. Wie? Brood. Brood. Liefde. Gezondheid.
1: Zwembad.
0: Zwembad voor vandaag. Ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Maar ik hoorde al twee heel belangrijke dingen. Brood. Eten. Kunnen wij zonder brood eten? Nee, hè? En kunnen we zonder liefde? Nee, ook niet, hè? We hebben elkaar nodig. Nou, zo heeft God ons ook gemaakt. Voor elkaar. Hij heeft ons niet alleen gemaakt, nee, hij heeft ons samen gemaakt. En Jezus, die heeft dat altijd heel goed begrepen, dat wij er voor elkaar zijn. Dus hij zorgde altijd voor alle mensen. En weet je wat de mensen dan van Jezus zeiden? Dan zeiden ze, als je Jezus ziet, dan zie je hoe God is. Dus als wij nou allemaal goed voor elkaar zorgen, dan kunnen wij hier ook God zien. Ja, hè? En dat is mooi, toch? Bij elkaar. We gaan samen zingen van het licht, wat jullie ook meenemen naar de kindernevendienst, want daar gaan jullie het verhaal verder horen, wat hierbij hoort. En de mensen gaan het hier horen. En ik ga ondertussen de lichtjes aansteken. Goed?

0: Dan mag ik Han uitnodigen voor de eerste schriftlezing.
1: Matteüs 10, de versen 34 tot en met 42. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Huisgenoten worden elkaars vijanden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardige ontvangt, omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie van deze geringe mensen een beker water te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal beloond worden.

Laatst las ik ergens, oog in oog met de dood is het leven waardevoller. Het waren de woorden van een jonge, terminaalzieke vrouw. En ik vind het altijd zo ongelooflijk knap wanneer iemand deze levenskunst verstaat. En wat ik dan meteen heel graag van haar zou willen weten, waar haalt ze die kracht vandaan om zo te kunnen leven? En toen ik deze week de Bijbeltekst zag, die voor vandaag op het leesrooster stond, las ik daarin bij toeval een antwoord op deze vraag. Nou ja, toeval, het antwoord viel mij zomaar toe. En dat antwoord wil ik graag met jullie delen. Het antwoord op de vraag waar je de kracht vandaan haalt om te midden van grote tegenslag toch het leven te genieten, ligt besloten in die wat geheimzinnige tekst. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het behouden. Om deze tekst goed te kunnen begrijpen, moeten we even terug naar de tijd waarin ze opgeschreven is. In die tijd was er tweedracht tussen een zoon en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, tussen broers en zusters. Er was tweedracht omdat het ene lid van het gezin zich uitsprak voor Jezus en de ander tegen Jezus. De een was geraakt door de boodschap van Jezus en wilde hem volgen op zijn weg naar het koninkrijk van God, ook al kon het hem zijn leven kosten. Want u moet weten dat de Joden en de Romeinse bezetter toentertijd niets van het christelijk geloof wilden horen. Ze wilden het enkel en alleen zo snel mogelijk de kop indrukken. En dan kunt u ook begrijpen dat er mensen waren die zich wel aangesproken voelen door die woorden van Jezus, maar uit vrees voor hun eigen leven en dat van hun gezin ervoor kozen Jezus en zijn beweging links te laten liggen. En natuurlijk waren er ook mensen die Jezus met zijn mooie woorden maar een oproerkraaier en een kwakzalver vonden en die zich meteen achter de Joden en de Romeinse bezetters schaarden. Zo ging dat en zo gaat dat eigenlijk nog steeds. Het is een tweedracht die niet te vermijden is. Dat bedoelt Jezus te zeggen als hij zegt dat hij niet gekomen is om op aarde vrede te brengen, maar het zwaard. Jezus zal een wicht drijven tussen mensen. Niet omdat hij dat wil, maar omdat het onder ons mensen nu eenmaal altijd zo gaat. De een is voor, de ander is tegen, een derde spreekt zich uit veiligheid, maar niet uit. Jezus is niet gekomen om vrede op aarde te werpen. Zo staat het er letterlijk. Jezus kan niet als bij toverslag vrede op aarde brengen. Zo werkt het niet. Vrede moet gesticht worden. Tweedracht overwonnen. En hier wordt iets heel belangrijks gezegd. Vrede kan er in deze wereld blijkbaar niet komen zonder strijd. Christen worden en zijn betekent dus niet dat in één klap al je problemen zijn opgelost. Integendeel. Je problemen worden in eerste instantie soms alleen maar groter. Ruzie en tweedracht in de familie. De kans dat je zomaar opgepakt wordt en je letterlijk de mond wordt gesnoerd. In God geloven en je leven door hem laten leiden betekent dus niet dat je pad voortaan over rozen zal gaan. Integendeel, kijk maar naar Jezus. Gevangen genomen, gemarteld, gekruisigd. In God geloven en Christus volgen is geen eerste klas ticket naar de hemel. Ieder mens heeft een kruis te dragen. Wie is bereid dat kruis op zich te nemen en Jezus te volgen? Jezus volgen, dat wil zeggen midden in het leven, midden in de wereld, midden in de tweedracht, de strijd en de ellende, Jezus achterna gaan. Jezus die met hart en ziel en alle kracht die in hem is, op weg is naar het koninkrijk van God, naar vrede en gerechtigheid voor grote, maar vooral ook voor kleine en kwetsbare mensen. Jezus die de liefde en de vrede van God naar de mensen brengt. Verbinding, genezing, bevrijding, verlossing. Wie wil dat nou niet, denk ik dan onmiddellijk. Maar als ik er dan even over nadenk, weet ik het antwoord eigenlijk ook wel. In het koninkrijk van God is alles omgekeerd.
Wat hier op aarde groot is, is daar in het koninkrijk klein. Wat hier rijk is, is daar arm. Wie hier de koning is, is daar de dienaar. Jezus draait alles om. Hier regeert de mens, maar daar regeert God. En dat is nu precies wat wij mensen vaak niet willen. Vooral niet als het ons goed gaat. Dan hebben we geen enkele reden om het anders te gaan doen. En wij zijn eigenlijk best gelukkig, toch? Het gaat ons goed. We vinden dat we eigenlijk heel goed zelf over ons leven kunnen regeren. Stel dat we het op de manier van Jezus gaan doen. Dan gaan we er misschien wel op achteruit. Dus ja, waarom zouden we ons kruis opnemen en Jezus volgen? Maar dan worden we wel gewaarschuwd. Besef wel dat als je zelf de macht wilt hebben over je eigen leven en dat van anderen, en over hoe het moet in de wereld, dat je dan altijd zorgen en stress zult kennen. En nooit zult weten wat ware vrijheid is. Want als je alles in eigen hand wil houden, dan is er elke dag de strijd om je leven op peil te houden. De angst niets te verliezen. De zorgen hoe te bewaren wat je hebt. De spanning om in tijden van crisis je hoofd boven water te houden. Kortom, dan moet je om gelukkig te blijven wel elke dag de strijd voeren om te behouden wat je hebt. En stel dat er dan op een dag iets gebeurt waardoor alles je tegenzit. Dat je je baan verliest, je huis moet verkopen of nog erger dat je dodelijk ziek blijkt. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Jezus, die zal het behouden, staat er. Degene die dit krampachtige leven van alles zelf in de hand houden durft los te laten, die het zorgelijke bestaan van moeten behouden wat je hebt vergaat, durft te verliezen omwille van Jezus, die zal het echte leven vinden. Wie dat leven van zelf regeren durft los te laten en wie hardop durft te zeggen, niet ik regeer, maar God in mij, die vindt zijn leven terug bij God. Bij wie ons leven in veilige en zeer goede handen is. Kijk maar naar Jezus zelf. Gevangen genomen, gemarteld, gekruisigd, gestorven, begraven. Maar ten derde dagen door God zelf opgewekt uit de dood. Bij God is het ware leven te vinden. De ware vrijheid. Bij God zijn wij in goede handen. Je leven verliezen en terugvinden bij God betekent dus niet dat je levensweg vanaf dan over rozen gaat. Je leven leiden door God wil niet zeggen dat het jou nooit meer tegenzit of dat jou geen ellende meer zal overkomen. Nee, ieder mens heeft een kruis of meerdere kruisen te dragen. De vraag is, wie is bereid dat kruis op zich te nemen en Jezus te volgen? Wie kiest daar net als Jezus voor? Niet bang zijn je leven te verliezen, maar je leven te laten leiden door God.

Farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. De Heer stond Jozef terzijde, zodat hij in alles slaagde. Hij werkte in het huis van zijn Egyptische meester. Omdat zijn meester zag dat de Heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam liet slagen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn bezittingen, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, in het huis en daarbuiten. Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om zijn eigen eten en drinken.

Toen de farao van Egypte Jozef had ontmoet, zei hij: zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is van Gods geest? Jozef liet zijn leven door God regeren. Maar onheil werd hem daardoor niet bespaard. Eerst werd hij door zijn eigen broers in een put gegooid en vervolgens als slaaf verkocht. Hij werd gekocht door Potifar en moest voor hem werken. Jozef nam zijn kruis op zich, liet God zijn leven regeren en omdat God hem terzijde stond, ging het hem goed. Zo goed dat hij het vertrouwen van Potifar kreeg, die hem al zijn bezittingen toevertrouwde. Maar opnieuw trof het onheil hem, nu door de vrouw van Potifar, die gewend was te krijgen wat ze wilde, maar die Jozef niet kon krijgen en hem dus valselijk beschuldigde, zodat hij in het gevang terecht kwam. Opnieuw nam Jozef zijn kruis op zich, liet God zijn leven regeren en omdat God hem terzijde stond, ging het hem goed. Zo goed dat hij de leiding kreeg over alle gevangenen. Zo kwam hij bij de bakker en de schenker van de farao, die in de gevangenis waren beland. Ze hadden gedroomd. En met hulp van God kon Jozef de dromen uitleggen. En nog eens 3 jaar later pas, kreeg de farao een droom. En niemand die het hem kon uitleggen. En toen dacht de schenker weer aan Jozef.

Wat ik hiermee wil zeggen, dat je als je je leven laat regeren door Gods geest, je niet gevrijwaard bent van welke ellende dan ook. Maar dat je in Gods aanwezigheid wel de kracht vindt om staande te blijven. En er in elke situatie het beste van te maken. Wij hebben zo vaak de neiging om, als het ons tegenzit, meteen aan God te twijfelen. Bestaat hij wel? Ziet hij ons wel? Waarom grijpt hij niet in? Doet hij ons deze ellende aan? Heeft hij er een bedoeling mee? En hoe groter onze ellende, hoe groter ons verlangen om weer grip te krijgen op ons eigen leven. We willen de regie over ons leven terugpakken in de hoop dat we het zelf beter kunnen. Maar des te wanhopiger worden we als blijkt dat we volkomen machteloos staan. De geschiedenis van Jozef leert ons een heel belangrijke les. Steeds dieper wordt de ellende van Jozef. Van de put, naar slavernij, naar gevangenis. Maar nooit twijfelt Jozef aan God. Integendeel, hij weet dat God naast hem staat in alle nood. En daarin vindt hij de kracht om zijn kruis op te nemen en van elke situatie het beste te maken. Hij blijft, hoe diep hij ook valt, op God vertrouwen. Hij laat Gods geest zijn leven regeren, ook in het diepste dal. En kijk wat het hem brengt. Steeds opnieuw wordt er in Jozefs leven geschreven: de Heer stond hem terzijde en liet alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig verlopen. Wat een levenskunst leert Jozef ons. Je kruis opnemen. Niet bang zijn je leven te verliezen. Maar God blijven volgen in het vertrouwen dat hij je zal redden en bevrijden. Dat hij je leven zal geven te midden van alle tegenslagen. En is dat nu niet precies de levenskunst die jonge vrouw verstond waarmee ik mijn preek begon? Waar haalt een mens de kracht vandaan om te midden van grote tegenslag toch het leven te genieten? Wie zijn kruis op durft te nemen, het niet uit de weg gaat, maar zijn leven durft te verliezen, het uit handen durft te geven aan God, die zal het echte leven terugvinden bij God. Leven dat het houdt door alle stormen heen. Leven dat weet te genieten, zelfs als het oog in oog met de dood staat. Amen.

Wij willen bidden en wij doen dat afwisselend met het zingen van lied 1010. Maar er zijn ook twee voorbeden gevraagd voor mensen die in onze gemeente die komende periode geopereerd moeten worden. En er wordt ook een voorbeden gevraagd voor iemand die grote zorgen heeft om zijn dochter. Ik noem de naam niet voor degene die hem erin geschreven heeft, omdat hij tegen mij gezegd heeft om het nog even niet de gemeente in te brengen. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij bidden vanwege alles wat er in onze grote wereld gebeurt aan oorlogsgeweld en economische strijd. Aan natuurrampen, zoals in Venezuela. Aan tegenstellingen tussen volken en godsdiensten. Aan schending van natuur en milieu. Daarom bidden wij om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht, om vrede.

Wij bidden vanwege alles wat er om ons heen gebeurt in de wereld die ons dagelijks bestaan vormt. Aan zorgen, grote en kleine. Om kinderen. Om geliefden die een operatie moeten ondergaan. Om mensen die ziek zijn, ernstig ziek. Maar ook bidden wij om alles wat er gebeurt aan ruzie en verbaal geweld. Aan onbegrip en stilzwijgen. Aan schending en misbruik. Omdat alles bidden wij om recht. Om adem. Om herschepping. Om geestkracht. Om vrede.

Wij bidden vanwege alles wat er in onszelf gebeurt, diep in ons binnenste, waar anderen vaak geen weet van hebben. Aan innerlijke strijd en onzekerheid. Aan schaamte en schuld. Aan eenzaamheid. Het is toch ten hemel schrijend, God, hoeveel mensen niet tot hun recht komen door al het onrecht wat gebeurt. Daarom bidden wij om recht, om adem, om herschepping, om geestkracht, om vrede.

Wij bidden, God, dat wij onszelf door u laten meenemen op uw weg van recht en vrede, van liefde en barmhartigheid. Leer ons zo te leven, God, in navolging van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En maak ook ons tot een levend teken van u, die eeuwig bent.

0: Amen. Terwijl de kinderen terugkomen, de bloemengroet, die gaan onze bloemen ter bemoediging en met de hartelijke groeten naar Jannie en Jaap de Zeeuw. En ik mag de diaken uitnodigen om de collecte toe te lichten.
1: De eerste inzameling van vandaag heeft als bestemming Kerk in Actie, met deze week als thema toekomst voor inheemse jongeren in kwetsbare dorpen in Bolivia. In Zuid-Bolivia wordt het heter en ontstaat het tekort aan drinkwater. Grote bedrijven veroorzaken ontbossing door monocultuur en mijnbouw van mineralen. Dat tast de biodiversiteit aan, versnelt klimaatverandering en bedreigt inheemse bevolking. Veel inheemse jongeren vertrekken van hun geboortegrond. Vier Boliviaanse organisaties steunen 55 inheemse gemeenschappen met landrechten, beter drinkwater en trainingen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Jongeren leren ecologisch tuinieren en bijen houden en krijgen leiderschapstrainingen. Met deze warmte wat we gemerkt hebben is dat ook daar heel nodig en we weten wat het inhoudt, dus als het zo klimaatverandering. De tweede inzameling is voor het inloopcentrum Meet In. De Meet In dankt haar voortbestaan vooral aan de kerken, zowel financieel als de vrijwilligers die daar dag in dag uit aanwezig zijn. Ook dit jaar verdient de Meet In onze volledige ondersteuning. Daarom zijn er veel inzamelingen met dit doel gepland in ons rooster. Steun de Meet In met je gift, maar blijf ook steunen met gebed en meld je indien mogelijk aan als vrijwilliger. Met je gift maak je belangrijke werk mede mogelijk in Ede. En het kinderdoel is samen voor alle kinderen. U kunt geven bij de uitgang in de mandjes en via de app. Van harte aanbevolen.
0: Laten we samen staan ons slotlied zingen. God zal je hoeden. We zingen dat lied 3 keer.

Ieder huisje draagt zijn kruisje. Wees niet bang voor het kruis. Want ga met deze belofte die we vanmorgen ook gezongen hebben. Daar zegt God, houd je vast aan mij. Als je eenzaam bent en klein. En wees niet bezorgd. Ik zal altijd bij je zijn. Ik geef je overwinning over dood en pijn. De eeuwige zegent en beschermt u. De liefdevolle zet u in haar licht en schenkt u al het goede. De nabije ziet naar u om en schenkt u zijn vrede.

Welkom terug bij het gewijde muziekprogramma van Stilok Radio voor Eén Vallei. Dick Timmerman en Rina Weren hopen dat u gesterkt bent door de woorden van dominee Agnes Gillis. Mocht u de dienst nog een keer willen beluisteren of door willen geven, ga dan naar www.stilok.nl. Hier kunt u de hele avond naluisteren en u kunt daar ook de opname bestellen. Zo, ik vind dat ik lang genoeg gekletst heb. Het is veel te warm om langer te praten. Op de achtergrond hoort hij al een tijdje het nummer Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wonderschoon. U kent het vast wel. Geniet daar nog even van. Daarna kunt u luisteren naar een samenzang vanuit de Grote Kerk in Middelburg.

droeg mijn schuld en ik was vrij. Veel liederen worden al jaren en jaren gezongen. Veel liederen zijn ook geschreven door Johannes de Heer. U kent hem vast wel. Heel veel zijn er ook bewerkt. Nu heb ik er een stel uitgekozen en die zijn niet bewerkt, maar door Johannes de Heer zelf bewerkt en gezongen. De volgende liederen die waar u naar kunt gaan luisteren is, daar heb ik een paar van uitgekozen. En wij beginnen met Wij prijzen uw God. Jezus mijn heiland, groot is uw liefde en zijn vreugde mijn deel is.

Het laatste nummer wat u hoorde, dat kwam van de laatste cd van het Holland Koor, waarin hij een opname heeft gemaakt van zijn 40-jarige jubileum die hij gehouden heeft in Kampen. Het mooie lied heette Spreek Heer u door uw heilig woord. En dan weten we ook dat hij ons opbouwt. En daar gaat het volgende lied van het Holland Koor over. Ik bouw op u en u tilt mij op.

Ja, u tilt mij op tot ongekende hoogte. En dan weten we ook dat wij een weg, dat de weg van de hoop waar die naartoe gaat. Hier heb ik een gedicht over gevonden. De weg van de hoop. Diep in onszelf dragen we een hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel. En hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet te voorspellen of u vooruit te zien of vooruit te zien. Het is gerichtheid van de geest. Een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepkrachtige betekenis is niet hetzelfde als de vreugde omdat alles goed gaat. Of het bereidheid je te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken, omdat het goed is. Niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is. Ongeacht de afloop, het resultaat. En het resultaat is dat er hoop is voor de toekomst. Hier heeft het Holland Koor ook van de laatste cd een mooi lied van opgeschreven. Het heet het Lied van de Hoop. Luister nog eventjes naar dit mooie punt, instrumentale versie. En daarna kunt u luisteren naar het mooie lied van de Hoop. En daarna natuurlijk kunnen we het niet vergeten om die van Cela te draaien. Het toekomst vol van hoop. En het mooie lied van Achter de Wolken. Want achter de wolken schijnt er altijd de zon.

0: Ja.
1: Ja, over die dag dat we hem zullen ontmoeten, dan weten we dat dat een hele grote dag was. Ik heb daar een gedicht bij gevonden en dat heet Op een dag. Op een dag zal hij weer komen. Op een dag die niemand weet. Op die dag zal alles gelden. Alles wat een ieder deed. Op een dag zal Jezus komen. Op een dag haalt hij zijn bruid. Op die dag gebeurt het wonder, schalt de bazuin, o zo luid. Op een dag die ons beloofd is, op een dag is alles klaar. Op die dag, als wij naar huis gaan, maakt hij zijn beloftes waar. Op een dag, kijk steeds naar boven, op een dag voor wie gelooft. Op die dag die echt gaat komen, Jezus heeft het ons beloofd. Op een dag, misschien wel morgen. Op een dag, hij komt eraan. Op die dag, maak je geen zorgen. Zorg maar dat je klaar voor zal staan. En daar volgen de volgende liederen. En tot die tijd wandelen we in het. We met God op deze aarde. Hier gaan de volgende liederen over. I walk with God, from day to day, of one. Daar mogen we dankbaar voor zijn dat we met hem mogen wandelen. Dat kan de liederen Thank You Lord en Thank Be to God passen daar precies bij.

Zo gaan we aardig naar het 12 uur toe. Het laatste lied wat ik dan ook uitgekozen heb is een Nederlandse danklied. Het heet Dank, dank nu alle God. Het is geschreven door Johann Sebastian Bach en gezongen door het Dirkslands Mannenkoor. Daarna zal Feike Asma zijn improvisatie geven, waaronder ik zal afkondigen.

Zo komen we aan het einde van het programma Gewijde Muziek van Stilok Radio voor Eén Vallei. Wel heb ik nog een paar mooie mededelingen. Vanmiddag in het programma Middagzang kunt u weer luisteren naar een kerkdienst. Dit is een opname van de aangepaste kerkdienst van vanmorgen. En die is gehouden in de Oude Kerk. Hierin ging voor dominee H.M. Mulder. Volgende week in dit programma gaan ze naar de hervormde gemeente de Westerkerk in Veenendaal. Hierin zal voorgaan dominee E.J. Hempenius uit Barneveld. Rest me u nog te bedanken voor het luisteren. Een hele fijne zondag toe gewenst namens Dick Timmerman en Rina Weren, die vandaag voor u in de studio was. Tot de volgende keer. Dag!

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, je hoorde Neues Land van het album Willst du mit mir gehen? Dat is Duits voor Wil je met me meegaan? En dat was een studioalbum van de Duitse zangeres Nena. Het werd in 2005 uitgebracht in Duitsstalig Europa. En de zangeres werkte voor dit album opnieuw samen met haar voormalige bandgenoot Uwe Varenkrook-Petersen. Het album bestaat uit twee cd's. De rode cd werd opgenomen in een studio in Berlijn, terwijl de oranje cd werd geproduceerd tijdens jam-sessies op Mallorca. En Varenkrook-Petersen, evenals Nena Kerner, geboren in 1960, is toetsenist, producer en componist. En hij was in de jaren 80 de toetsenist van de band Nena en schreef mee aan hun wereldberoemde hit 99 Luftballons. Evenals aan die andere grote hit Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Ja, en Nena was in Neues Land onderweg naar een nieuw land. Ze zweefde over het land, hoorde je in de tekst. Een beetje een symfonisch rockachtig nummer. Ik vind het eigenlijk een van de beste nummers van Nena uit al die jaren dat ze actief is. En onlangs behandelde mijn collega Dirk Meijer het thema Nieuw Begin, met onder andere een nummer van Suzanne en Freek, getiteld Onderweg naar Later. Nu zie ik nu de tekst die dus nog een keer twee keer ingeplakt. Oké. Vandaag zijn we dus onderweg in Link. En een dankbaar thema in de liedkunst is onderweg zijn. Maar ook in films trouwens. Road movies zijn immers nog altijd populair. En Rain Man uit eind jaren 80 was een road movie over onder meer een autistische man. Knap gespeeld door Dustin Hoffman. En je hoort nu op de achtergrond muziek van Hans Zimmer uit die film. Hans Zimmer noemen ze hem in Amerika, maar het is volgens mij een Oostenrijker. En als je onderweg gaat voor een langere roadtrip, dan past één nummer uit 1961 daar geweldig goed bij. Kom maar door, Ray Charles.

0: Stephanie Struik, die heb ik al eens eerder bij je geïntroduceerd. Ze zong eerst in het Engels onder de naam Stevie Ann. En op haar tweede album dat ze in het Nederlands opnam, getiteld Fijn Zo, staat Onderweg, dat je net hoorde. Ja, en ik had het net over Hans Zimmer. Dat is geen Oostenrijker. Die is geboren in Frankfurt am Main in september 1957. Een Duitse componist dus. En je kent hem misschien ook nog als toetsenist uit een van de bekendere bands uit de jaren 70-80, namelijk Buggles. En die hadden die bekende hit Video Killed the Radio Star. En hij zat ook nog, deed samen iets met Ultravox, Warren Cann van Ultravox. Daar nam hij onder de bandnaam Helden het album Spies mee op. En daarna begon in 1988 zijn grote doorbraak in de Amerikaanse filmindustrie. En er wordt van hem gezegd dat hij de best verdienende filmcomponist aller tijden is op dit moment. Hans Zimmer dus. Maar we hadden het over onderweg zijn. En als je onderweg bent, dan kom je wel eens op een veerpont terecht. Dr. Anders P., u weet wel, Heinz Polzer, zong daar een bekend lied over. Maar veel minder bekend is zijn nummer over een bedrijfsuitje dat hij ook in 1973 opnam voor het album Zingt Allen Mee met Dr. Anders P. Het heet Een Fijne Dag. Luister maar.
1: De achtste mei jongstleden maakten wij een mooie tocht. Die reuze leuk verlopen is en die er weer

Een stuk afgelegd en komen we al dus in een natuurgebied terecht. De reis wordt bij een waterval een ogenblik gestaakt en hier een mooie foto door de fotograaf gemaakt. Wat is dat alles vredig in die prachtige

voor gedaan. Toen je vrouw de Wit haast haar tas had laten staan. En dan komt de verrassing die voor ons in pet.

restaurant en hier wordt uitgestapt. En vol van onze avonturen gretig toegehapt. En worden aan de lunch vereeuwigd door de fotograaf. En spoedig weer op weg naar het beroemde. Maar wacht, daar is iets aan de hand. De oude juffrouw van der Bult is waren ziek. Toen waarschuwde de chauffeur nou en zeggen dat hij stoppen moet. Een dame is niet goed, hij wat vervelend dat gezeur nou. Wie heeft hier soms een oude

verder op onze mooie tocht. We strijken op een hoge heuvel neer op een terras. En komt een kopje thee of koele dronk hier goed van pas. Wij hebben op dit punt een onvergetelijk gezicht. Terwijl van hier de grens van Duitsland in de verte ligt. Natuurlijk worden wij hier fotografisch vastgelegd. Hij doet het reuze handig, dat mag ook wel eens gezegd. In snelle vaart gaat het dan huis toe door ons mooie land. En

Ja, The Wiz. Dat was een spetterende, maar ook dromerige en soms hallucinerende feel-good film. En in feite een Motown remake van de klassieker The Wizard of Oz. Maar dan met onder meer Michael Jackson en Diana Ross op muziek van Charlie Smalls. The Wiz uit 1978 is inmiddels een cultfilm geworden. De musicalversie is op dit moment weer in de Nederlandse theaters te zien. En de bekende afgeleide productie Wicked heeft na het theater ook in een tweeluik het witte doek bereikt. En je hoorde net deel 2 van Ease On Down The Road uit de soundtrack van The Wiz. Er zijn drie versies van dit nummer, 1, 2 en 3 uiteraard. Dit is de middelste, waarbij de gele bakstenenweg de leidraad vormde door de film, door het verhaal, kortom door alles van The Wiz. De helden uit de film waren onderweg naar de tovenaar van Oz. Oz, gespeeld door komiek Richard Pryor. En heb je deze film niet gezien, ik heb het wel eens vaker gezegd, dan heb je echt iets gemist. Dan heel wat anders. Onderweg is een nummer van de Nederlandse popgroep Abel. En die komen uit het dorp Effen bij Breda. Het is de tweede single van het later uitgebrachte album De Stilte Voorbij. Het nummer werd geschreven door Joris Rasenberg, de zanger van de groep. En in januari 2000 werd het nummer op single uitgebracht. Een deel van de muziektekst, die je dus zo direct gaat horen, is aangebracht op de pilaren aan de westkant van de bushalte in het nieuwe station van Breda. Je hoort nu Onderweg. Hier is Abel.

Wie kent de weg? Dat vraagt Axel Red zich af in dit nummer uit 1996. Fabienne de Mal, dat is haar echte naam. En ze werd geboren in 1968. Is een Belgische zangeres die ook in Frankrijk populariteit geniet. Ze zingt onder andere in het Frans, Engels, Spaans en Nederlands. En Axel Red behoort tot de best verkopende Belgische muziekartiesten. Al is ze in ons land niet zo bekend. En dit nummer Qui connaît la route? Wie kent de weg? Uit 1996 staat op haar album A Tâtons. En dan nu Kalle Moraeus. Hij is een Zweedse muzikant, acteur, componist en televisiepresentator. En incidenteel zingt hij ook. En hij is geboren in het midden-Zweedse plaatsje Mora. Zijn Latijnse achternaam Moraeus betekent ook van Mora. En hij is lid van de folkband Orsa Speelman en van Benny Anderssons Orkester, opgericht door ABBA-lid Benny Andersson. Naast talloze opnames met deze bands heeft hij ook een paar soloalbums uitgebracht, waaronder Kom maar hem, oftewel Kom thuis, uit 2013. En daarop staat deze classic van Chuck Berry, Kalle Moraeus.

0: Interessant gegeven is dat de Amerikanen tegenwoordig niet meer over route hebben, maar over route. Terwijl de Britse Engelsen het wel over route hebben en wij in Nederland dus ook. Maar ze zingen het altijd en ze zeggen ook altijd nog wel Route 66 en niet Route 66. Ik zeg altijd maar taalverandering is het overnemen van mekaars fouten en dat dat dan inslijt en dat dat dan een gewoonte wordt. Zo wordt iemand tegenwoordig ook voor de rechter gesleept in plaats van gedaagd. Dat is ook zoiets, dan een beetje popietaal van maken. Mooi beeld. En uiteindelijk, hè, je ziet iemand bij de haren naar de rechtbank worden gesleept. En uiteindelijk wordt dat dan de gangbare taal. En dan zie je het zelfs in gerenommeerde dagbladen als term worden gebruikt. Ik dwaal af. Vesoul van singer-songwriter Jacques Brel is een single van zijn album Jarive uit 1968. Een van de grootste internationale hits uit zijn carrière en van de Franse muziek. Het lied is meer dan 150 keer gecoverd en opgenomen in zo'n 15 talen door nationaal en internationaal bekende artiesten. En het is een verwijzing in talloze literaire, muzikale en filmische werken. Jacques Brel verbleef in 1960 in de Franse stad Vesoul. Na de avond te hebben doorgebracht met hotelgasten, het personeel en hoteleigenaren, beloofde hij ooit een lied over Vesoul te schrijven. Dat kwam er pas van nadat hij jaren later een tweede keer in de stad verbleef. In een ander hotel overigens. Brel schreef en componeerde Vesoul tussen 1967 en 68 met 5 coupletten en 3 refreinen op melodieën van volksmuziek, musettenwals en accordeon. De versen worden in crescendo, dus stijgend qua volume, gezongen met een geleidelijke toename in stemvolume en aan het eind van elk vers dat zeer snel eindigt. En in deze kofferbak hier in Link over onderweg hoor je één van de covers ook van Jenny Arian en Lucretia van der Vloot. Zij bezingen het lot van rondreizende artiesten die langzamerhand niet meer weten in welke stad ze zijn. Een tekst van taalkunstenaar Ivo de Wijs. Maar eerst hoor je het origineel van Jacques Brel uit 1968 en de cover is uit 1997 van een programma van Jenny Arian en Lucretia van der Vloot, waarmee ze langs de theaters trokken met heel veel liedjes, vertalingen, nieuwe liedjes. Echt een heel mooi programma was dat. En Vesoul werd zo Delfzijl. Jacques Brel eerst.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon.

Brussel naar Grols, van Peking naar Bolsward, van hier tot Gunder, van Fort naar Peugeot, van A naar B, van 9 tot 5.

van wijntje naar treintje, van vrede naar oorlog, van zoet naar zuur, van de kerst naar nieuwjaar, van de soep naar het toetje, van het nieuws naar de quiz, van de kast

Oogst, van sperma tot kindje, van vader naar opa, van de wieg tot het graf, van pil naar pil, van bladzij naar bladzij, van spui naar koolsingel, nog steeds niet langsaf. Van stof tot stof, van Christus tot Bhagwan, van groen naar oranje, van rooms naar rood, van Adam tot nu, van Venus naar Pluto, van nul

Een live opname van Frans Halsema, minder bekend nummer Altijd Onderweg. En wij zijn ook nog steeds onderweg in dit uur Link hier op 1 Vallei. Dat is het thema vandaag op zaterdag 17 januari. Dit programma is na de live uitzending nog 10 weken lang terug te horen op 1vallei.nl. Ga dan naar Radio Gemist of ga naar de pagina van Link en dan vind je de datum van vandaag. En dan kun je dat nog een keer terug horen. En dat geldt trouwens voor al onze programma's die we hier maken. Die zijn 10 weken lang nog terug te luisteren via onze website. Ja, onderweg waren ook de kinderen en een paar volwassenen uit Hamelen nadat ze door een verongelijkte rattenvanger waren weggeblazen uit het stadje in Neder-Saxen. Met onder meer Rob de Nijs, Ida Bons, Loekie Knol en Martin Broosjes en Ab Hofstee en talloze bekende gastacteurs. In 45 afleveringen, verdeeld over 5 seizoenen, probeerden ze in de KRO-televisieserie De Weg naar Hamelen terug te vinden. De muziek was van Joop Stokkermans en de teksten waren van de in augustus 2025 overleden Harry Gelen. Veel beeldmateriaal was destijds uit kostenoverwegingen ooit gewist, maar inmiddels zijn alle afleveringen teruggevonden in het privéarchief van Gelen, die een vroege eigenaar was van een videorecorder. Aanvankelijk zwart-wit, later ook een kleurenrecorder. En in 2018 zijn alle 150 liedjes op een 6 cd-box verschenen. Maar het bekendste is natuurlijk de tune. Detail daarvan, de serie en het lied heten Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Maar de tekst van het lied heeft het over ons.

0: Laten we elkaar bij de hand nemen, op weg. Laten we onze bestemmingen kiezen, zonder enige twijfel. Ik heb vertrouwen en het is niets, gewoon een kwestie van luisteren. En dat zong de inmiddels 45-jarige Franse zangeres Zaz, artiestennaam van Isabelle Geoffroy, in een poëtische tekst van Mahmoud Tete Nyang uit 2010.
1: Weet je een leuke link voor volgende week, die aansluit op het programma van deze week? Mail dan naar link@omroep1.nl.
0: Ja, nu vertel ik je iets dat je waarschijnlijk niet wist. Sade is een band. Oké, een band rond de zangeres met dezelfde naam, maar toch een band. Sade is een nog steeds actieve Britse popgroep rond zangeres Sade, opgericht in Londen in 1982. De muziek van de band bevat elementen van soul, quiet storm, smooth jazz en sophistipop. De groep heeft meer dan 75 miljoen platen verkocht. En de in Nigeria geboren zangeres, zoals gisteren jarig trouwens en inmiddels 67 jaar oud, heeft als volledige naam Helen Fola Sade Adu. Vandaag geen Smooth Operator of Sweetest Taboo, maar een nummer uit 2010. Long Hard Road.

Dat was dus de band Sade, een opname uit 2010. Van zijn album On The Move uit 1986 hoor je het titelnummer. Gecomponeerd, gearrangeerd en gedirigeerd door de in 1998 op 46-jarige leeftijd overleden Rogier van Otterlo. Ja, we waren ditmaal een uur lang onderweg in Link. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Link.

0: van 2 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Om nieuwe strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Eveline Krijger.
1: Ja, welkom in de uitzending van morgen. En ja, als u live luistert op deze warme zaterdag, wij zitten hier lekker in de koelte, in de airco. En het gaat natuurlijk vandaag niet om mij, maar het gaat om Herman Snelder. Hij is mijn gast vandaag en de techniek wordt verzorgd door Arie Spekkelen. Ja, Herman, als we het over Herman hebben, hij is geboren in de Achterhoek in Toldijk. Hij kwam uit een katholiek gezin. En ja, dat hield ook in dat je naar een katholieke school ging. Dus hij ging naar de basisschool 4 kilometer verderop in Achterdrempt. Hij kwam uit een gezin van 6 kinderen. Een echt ondernemersgezin. En de kinderen werden ook volop ingezet bij alle activiteiten die er gebeurden in en rondom huis. Hij is naar de HBS gegaan in Doetinchem. En daarna is hij aan de TU gaan studeren in Eindhoven. En heeft daar bedrijfskunde gedaan. Hij is in de ontwikkelingssamenwerking terechtgekomen. En hij heeft 10 jaar in Afrika gewoond. In Rwanda en Congo. Hij is bij zijn afstuderen in Sri Lanka zijn vrouw tegengekomen. Dat was een zus van een collega-student. En met haar heeft hij 3 zonen gekregen. Die zijn geboren in 84, 86 en 88. Hij is in Ede bij de MDF terechtgekomen en heeft de hele wereld overgereisd. En zijn vrouw Karin is helaas overleden op 70-jarige leeftijd aan kanker. Maar dat komt zeker nog terug ook in de muziek. We gaan luisteren naar de lijst van Herman. En we beginnen met de Beatles, Norwegian Woods.

0: Ja, we beginnen met een klassieker, met de Beatles, Norwegian Wood.
1: Ja, want in mijn jeugd was het eigenlijk Stones of Beatles.
0: En het was Beatles?
1: Nou, de Beatles gaven wel... Ja, die vond ik het meest indrukwekkend, omdat ze toch veel speelser... Ik vond ze veel speelser en muzikaler dan de Stones. Ik was ook wel voor de Stones hoor, maar toch de eerste favoriet, de Beatles.
0: Ja, en dan specifiek ook dit nummer?
1: Nee, ik had eigenlijk vond alle Beatles nummers goed. Ik weet nog dat ik bij mijn vader van die kleine campingflesjes aan het vullen was. En dat toen het Beatles nummer, je had zo'n radiootje bij je, hè? All You Need Is Love.
0: Ja.
1: En dat vond ik ook zo'n geweldig nummer. Maar ja, de Beatles hadden allemaal verschrikkelijk mooie nummers. En deze vond ik mooi omdat ik dacht dat die van George Harrison was. Maar dat is niet zo. Het is gewoon weer van Lennon en McCartney. Maar George Harrison speelt de sitar.
0: Ja.
1: En dat hoor je dus ook heel goed in het nummer.
0: Ja, als je erop, zeker als je er even op let, dan denk je, oh ja. En anders dan luister je er misschien gewoon overheen. Maar je zei dus, ik heb een inleiding gezegd van ja, ondernemersgezin. Wat werd er zo al ondernomen thuis?
1: Nou, van alles. Mijn vader was echt een typische ondernemer. Dus die begon als installateur, gas, water, elektra. Hè, bij in huizen en stallen en schuren allerlei elektriciteit en gas aanleggen. En waterleidingen. Maar later werd een benzinestation geopend. Een BP tankstation. Waar ik al heel vroeg mocht tanken. En voor je kreeg een dubbeltje. Cent, 10 cent. Prachtig. En hoofddepot van flessengas. Benengas, goed gas. Dat zeiden ze dus. Hè? En daarvoor mochten wij, zodra we het rijbewijs hadden, de hele Achterhoek doorsjezen als boeren weer eens vergeten waren om op tijd gas te bestellen. Net de reguliere bestelling. Dan moesten wij zaterdagavond of zondag toch gewoon dat gas bestellen. Want de klant gaat voor.
0: Ja, dus dan mochten jullie de hort op om het af te leveren.
1: Ja.
0: Ja. En als ik jou zo zie kijken, en volgens mij heb je wel een fijne jeugd gehad.
1: Ja, prima.
0: Ja, ja.
1: Ik ben heel tevreden, omdat je ja, in zo'n gezin... Wij kregen gewoon de ruimte. De ruimte om dingen te doen. En we werden niet geknecht, zeg maar. We werkten wel in het bedrijf, omdat we dat leuk vonden en iets mee verdienden. Maar de familie was verder ook liberaal. En mijn vader en moeder waren gewoon, ja, stonden open voor de omgeving... school, alles was... voor mij was het ruimte.
0: Ja.
1: En dat vond ik prima.
0: En dat gold ook voor je broers en zussen?
1: Nou, dat denk ik niet. Iedereen kijkt anders, maar ik ben de middelste. Het is volgens mij altijd een prachtige plek om te zijn. Want de oudste twee die hebben toch meer meegekregen van wat er gebeurde in het gezin, wat niet zo leuk was. Maar ik fietste daar op de een of andere manier altijd een beetje langsheen. Misschien is dat ook wel een karaktertrek.
0: Ja, ik zou je instelling, denk ik.
1: Ja,
0: ook
1: dat
0: wel.
1: Zou best kunnen hoor.
0: Ja.
1: Maar daarmee heb ik wel een prima jeugd gehad. En mijn jongere zus en broertjes ook. Ja.
0: Ja. En normaal kon natuurlijk denk ik dan niet ontbreken op je lijstje als je uit de Achterhoek komt.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus we gaan, wil je nog wat iets toelichten? Of is
1: over normaal?
0: Dit, ja, of is dit gewoon
1: ja,
0: genoeg?
1: Ja, nee, dat is wel, het hoort er wel bij hoor. Want ik vond normaal, ik was in 1977... in Lochem, op de berg. En daar was een openluchtconcert en daar was normaal. En we gingen daar met de fiets naartoe, vanuit Drempt. Een kleine 30 kilometer. En toen was het eerst dat ik ermee te maken kreeg. Ik vond het fantastisch. Ook al omdat ze braken met het idee van dat in de Achterhoek alleen maar domme boeren woonden. Dit waren intelligente boeren die muziek maakten, die toch Nederland veroverden. En vond ik heel erg prachtig.
0: We gaan luisteren naar Normaal met Oer en Hart en aansluitend draaien we Iron Butterfly in Agada Digada Davida. Jeetje.

0: Ja, ik zal de titel nou goed, wel goed uitspreken. In La Gara da Vida. Ja, 17 minuten duurt dit nummer. Dan waren we al op een kwart van het programma. Dus dat hebben we niet gedaan. We hebben hem flink ingekort. Ja, waarom op je lijst, Herman?
1: Ja, weet je dat In La Gara da Vida eigenlijk betekent In the Garden of Eden?
0: Nou,
1: in
0: de tuin.
1: In the Garden of Eden, zouden we zeggen. Maar waarom? Ja, ik ging over van de Beatles naar toch wat meer muziek die iets wilder, iets meer buitengewoon was. En op In the Garden of Eden kon je 17 minuten lang dansen als je wilde. Moest je wel wat creativiteit tentoonstellen. Maar ik vond het heerlijk om alleen te dansen. En ik herinner me nog dat het nummer gedraaid werd in een hele kleine kroeg. Die hadden we zelf gemaakt eigenlijk in Achterdrempt bij de familie Koenders. Waar we in zo'n zwart hol hadden waar we muziek draaiden. En op deze muziek dansten. Ik vond het een heerlijk nummer. En vooral technisch gezien, al die instrumenten die krijgen hun eigen plek. Heel mooi.
0: Ja, we begonnen net aan een andere solo en toen moesten we hem afkappen. Maar er zit ook nog een drum solo in. En waar was jij dan een van de weinige jongens die danste? Of was het... ik probeer me daar een beeld van te maken.
1: Nou, ik had ook wel een paar neven. Met name Theo Kemperman, die kon er ook heel wat van. Er was een van de neven uit een familie van 18. En daar hadden we het altijd heel goed mee. We deden van alles. Voetballen, uitgaan, drinken, maar ook dansen.
0: Ja.
1: En ik weet eigenlijk niet meer of wij als jongens de enige waren. Ja. Blijkbaar is dat niet zo binnengekomen.
0: Vraag het nog eens na.
1: Ja.
0: komt er van alles boven met zo'n muzieklijst. Led Zeppelin is de volgende op je lijst. Stairway to Heaven, hele bekende.
1: Hele bekende, hè? Want kijk, mijn broer en ik, Toon en ik, die gingen uit. En we hadden een hele grote stereo-installatie op de kamer staan. En als we weer te laat thuis kwamen, 2 uur, 3 uur 's nachts, dan zetten we wel eens Led Zeppelin op, ruige muziek. En dan kwam mijn moeder naar beneden en zei, jongens, kan het niet wat zachter? En dan ging dat ding uit. Maar de volgende morgen om 8 uur stond zij te stofzuigen in de slaapkamer.
0: Ja, ja. Zij nam raak.
1: Ze nam raak, ja.
0: Ja. Ja. Led Zeppelin en aansluitend Pink Floyd met Another Brick in the Wall.

week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, dat was Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Ja, een stukje, of een, ja, nee, toch wel een redelijk stuk daarvan, zou ik zeggen. Ja.
1: Ja.
0: Ik kijk je aan, waarom?
1: Pink Floyd was toch eigenlijk, denk ik wel, de belangrijkste band in mijn jonge leven. Ik vond die Atom Heart Mother bijvoorbeeld, ik weet niet of je die LP nog kent met zo'n koer op. In de tijd dat de PSP aan de macht was. Of in ieder geval zich een politieke partij was, wat nu pro heet uiteindelijk. Maar ik was wel heel erg van Pink Floyd. Vanwege ja, het bijzondere van die muziek. En ik heb deze gekozen, Brick of the Wall, omdat het een aanklacht is tegen, ja, tegen onderwijs wat mensen klein maakt. Het is wel met name omdat, Roger Waters, denk ik, zelf op de kostschool zat in Engeland. Dus in Nederland was het nooit zo erg. Maar daar werd je gewoon klein gehouden en klein gemaakt. Je bent maar een steen in die hele grote muur. Daar was het een aanklacht tegen. En ik vond dat toen, ik heb dat allemaal niet zo gelukkig meegemaakt. Maar onderwijs moet juist mogelijkheden bieden. En zoveel mogelijk creativiteit van kinderen. En zelfs later gewoon het hele brede. En daar was ik altijd wel voor. Dus Breaking the Wall was wel een soort aanklacht tegen dat kleine systeempje. Dat is een van de redenen. Maar zoals ik zeg, Atom Heart Mother of Emily. Of prachtige nummers van ja. Pink Floyd. Ik kan ze allemaal nog. Ik hoor ze zo in mijn hoofd.
0: En je draait ze nog steeds?
1: Ja, nu via Spotify.
0: Ja. Ja, we gaan over naar heel iets anders. Naar Nederlandstalig. Chef van Uitsel. Ik weet wel, mijn lief. Ja, heel iets anders.
1: Ja, weet je, ik ontmoette mijn vrouw Karin in 76 in Sri Lanka, zoals je al zei.
0: Ja.
1: En die kwam naar Eindhoven, waar ik studeerde, op een gegeven moment in 77. En wij in Eindhoven waren wel erg georiënteerd op de Vlaamse muziek. En onder andere Chef van Uitsel, maar ook nog vele anderen. En dit nummer geeft eigenlijk weer waar wij in die tijd toch een beetje mee worstelden, allebei. Het klopt niet textueel, maar het geheel geeft wel heel goed weer waar wij in die eerste jaren toch wel tegenaan liepen. Een keurig opgevoed meisje uit het Haarlem met een achterhoeker in Eindhoven, dat is niet eenvoudig.
0: Dat was niet zo compatibel op het eerste.
1: En zij werkte en ik studeerde, dus ja. Kunt je nagaan, ja.
0: Ja, en dan gaan we aansluitend draaien we heel wat anders. Dan gaan we al naar jouw leven in Afrika. Naar Ismael Leu, spreek het dan goed
1: Ismael
0: uit?
1: Ismael Leu, ja.
0: Leu. Jammer Afrika, maar we gaan eerst naar Ik weet wel, mijn lief.

Ik weet wel, mijn lief, je hebt me genomen. Je bouwde een kooi rond mijn kleine bestaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetspoor zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg,

0: Ja, we zitten in Afrikaanse sferen en daar blijven we ook nog even. Ja, hoe kwam jij zo in Afrika terecht?
1: Nou, ik wilde eigenlijk toen ik het tweede jaar van de Technische Universiteit, toen ik daar studeerde, was ik erg geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking. Heb ik eerst naar een stage gelopen in Tanzania en Kenia. Eigenlijk fantastische 7 weken rondtrekken en aan allerlei projecten toe. Sri Lanka geweest voor het afstuderen. En dus was het logisch dat ik in een goede wil na het afstuderen naar werk zocht in het buitenland en met name in Afrika. En ik kon via een Belgische organisatie naar Congo. En ja, wat is nog spannender dan naar Congo gaan? Het Frans spreken onder andere. En in dat immense land, wat toen nog Zaïre heette, van Mobutu. Daar mocht ik mijn eerste 5 jaar doorbrengen als projectleider van een groot plattelandsontwikkelingsproject. Vandaar de Afrikaanse muziek. Het is geen Keniaanse muziek die je hoort van Senegal, maar van Senegal. Dat ligt iets beter in het gehoor dan op zich schitterende dansmuziek van Congo. Maar daarom heb ik gekozen voor Ismaëlo. En over Afrika in vrede en dat.
0: Ja. Die wens. En het volgende nummer, Cesaria Evora met Solle.
1: Ja, ook eigenlijk is dat heel recent. Kaapverdië trouwens, 500.000 inwoners. En door naar de tweede ronde van de wereldkampioenschappen. Niet slecht, zou ik zeggen, voor zo'n land. Maar die heb ik later ontdekt natuurlijk, niet toen. En ik vind de Cesaria Evora. Vorig jaar zijn we op vakantie geweest, mijn vriendin en ik. En alles ademt Cesaria Evora. En Soldade is dus ook het lied van Kaapverdië. Al die mensen die vertrekken uit Kaapverdië, die ergens anders in de wereld hun brood moeten verdienen. Onder andere Rotterdam. Maar ook Amerika, overal. En die Soldade is een soort van emotie, hè, van weemoed. Je bent weg, we missen je. Het is een mooi nummer. Het past heel goed bij het land. Cesaria Evora is daar de heldin. Eigen museumpje zijn we ook nog geweest. En volgens mij reflecteert het heel goed de sfeer van het land. Rustig aan, jongens. Geen stress.
0: We gaan luisteren en aansluitend draaien we Jentel en de Boer. Het is begonnen. Iets heel anders.

0: Ja, Gentle and the Boer. Het is begonnen en het nummer was aan het kantelen. Het begint zo positief en daarna is het toch wel, hebben ze zo hun bedenkingen bij deze man.
1: Ja, maar ze willen hem niet kwijt hoor. En ik heb hiervoor gekozen. Eigenlijk, de meeste muziek is een weerspiegeling van mijn leven. Deze niet, vind ik hartstikke leuk. Omdat het een opvolger is van Jenny Arian. Van hij mag wel gaan. Ik bedoel, het is niks die man. En zij, Gentle and the Boer, nemen dat over. Want die man is naar hun gegaan.
0: Ja.
1: En eigenlijk blijft ze wel trouw hoor. Ondanks het feit dat die roos heeft en een beetje ruikt en een beetje slap is.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon een grappig nummer.
0: Ja, dat nummer van Jenny Arian is heel bekend. Je mag hem hebben, is dat nummer volgens mij.
1: Ja.
0: En ze hebben hem nu, maar hebben wel ook een beetje hun twijfels. Maar ze blijven er wel mee. Het is een grappig nummer. We gaan naar heel iets anders. Naar Rammstein, Zeit. En ook de reden waarom je deze op de lijst hebt.
1: Ja, ik heb 3 zonen. Wij vonden Karin en de jongens vonden Rammstein altijd goed. Heel bizar, want het is ruige muziek. Maar met name Zeit hebben we gekozen omdat Karin en ik, toen Karin ziek was. En we wisten dat ze ging sterven. Toen hebben we Rammstein Zeit gekozen. Omdat het een prachtig nummer is over de tijd. Tijd blijft stilstaan. Maar de tijd blijft niet stilstaan. Het gaat gewoon door. En dat vonden we allebei heel inspirerend en bijzonder om te draaien. Dat hebben we ook gedaan, ondanks dat iedereen, dat heel veel mensen zeiden, hoe is mogelijk, zegt Zeit. Je moet toch iets klassieks draaien? Hebben we niet gedaan. Dit dus, Zeit.
0: We gaan luisteren naar Zeit.

0: Ja, van Rammstein gingen we naar Henry Purcell. En dat zijn niet nou je persoonlijke favorieten of de top 3. Maar wel waar we op dit moment in je leven bij aangekomen zijn.
1: Ja, de keuze voor Zeit heb ik denk ik net al een beetje verteld. Maar ook Dido's Lament is waar twee nummers die we draaiden bij het afscheid van mijn vrouw. En deze is een prachtig verhaal over een vrouw, Dido, in Cartagena, die haar geliefde vaarwel moet zeggen, omdat hij moet strijden, een Trojaanse strijder. En dan, ja, dat kan ze niet tegen, dus ze werpt zichzelf op de houtstapel en laat zich verbranden, maar zegt wel tegen hem, remember me. Prachtig nummer, ja, om mee te eindigen.
0: Ja. Maar toch niet helemaal aan het eind van van je programma, want we krijgen nog Benny Rivers met Step by Step in Time.
1: Ja, want het leven gaat verder, hè? Dat is belangrijk om dat te realiseren. En een van mijn vrienden, ik ben lid van een vriendenclub die het Herenleed, 10 mannen. En de twee sturen regelmatig muziek. En dit was de muziek die een van hen onlangs stuurde. En ik dacht, dat past precies bij deze fase. In ieder geval in mijn leven en ook in het leven van al die vrienden. Vandaar Benny Rivers, Step by Step in Time.
0: Ja, want het leven gaat verder. Je hebt nu weer een vriendin waar je leuke dingen mee doet.
1: Ja, zo is het. Die mogelijkheid om het leven gewoon goed te leven, die heb ik gekregen. Zeker ook omdat ik heel goed afscheid heb genomen.
0: Ja.
1: Daarom.
0: Herman Snelde, ja, bedankt voor deze lijst. We gaan luisteren naar Benny Rivers' Step by Step in Time.

0: Drie uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaard. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: En ja, als u zit te wachten op Studio C, helaas moet ik u dan teleurstellen. Vandaag geen Studio C. Volgende week is de laatste aflevering voor de vakantie van het seizoen. Dus dan gewoon Studio C zoals u gewend bent. Vandaag een hitteprogramma, zou ik maar zeggen. Adrie Spekler heeft een mooie playlist samengesteld. Die past bij de dag van vandaag. En we beginnen met Norah Jones. Don't know why. Ja, dat was het.

Uw bekendheid in de streek vergroten. Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen. Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl.

0: van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
1: En prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij ons programma Middagzonde, een programma van Stilok op 1 Vallei. We zijn bij u tot 7 uur met het programma Middagzonde. Om 5 uur gaan we luisteren naar een dienst die vanmorgen gehouden werd in de Oude Kerk. Het gaat hier om de aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorganger in deze dienst is dominee H.M. Mulder. Voor en na de kerkdienst hoort het programma Gewijde Muziek. We gaan nu eerst luisteren naar de liederen Stil maar, wacht maar, gezongen door Kinderkoor de Kandelaar. We luisteren naar het Holland Koor met Heer, wijs mij uw weg. En we luisteren naar Remco Hackert met Welk een vriend is onze Jezus.

Zo dadelijk om 5 uur luisteren we naar een kerkdienst die vanmorgen gehouden werd in de Oude Kerk. Dit is een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorganger in deze dienst is dominee H.M. Mulder. We luisteren eerst nog naar Onze Vader in de Hemel. Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4. En een toekomst vol van hoop.

Ik heb nog een gedicht voor u. Het gedicht heet Elke Dag. Na het gedicht kunt u luisteren naar het lied Geprezen zij de Heer. Elke dag. Elke dag is er een morgen. Elke dag door God ontwaakt. Elke dag is een belofte. Elke dag door Hem gemaakt. Elke dag de zon, de vogels. Elke dag een kloppend hart. Elke dag opnieuw vergeving. Elke dag een nieuwe start. Elke dag is daar zijn goedheid. Elke dag toont hij zijn trouw. Elke dag zijn vaderliefde. Elke dag zijn zorg aan jou. U kunt nu gaan luisteren naar een kerkdienst die gehouden werd in de oude kerk vanmorgen. De kerkdienst die u kunt luisteren werd dus vanmorgen gehouden. Gaat voor dominee Mulder. Het is een dienst van samen geloven. Wilt u meer informatie over de dienst van Samen Geloven, gaat u dan naar hun website www.samengeloven.nl. Vanuit de studio in Veenendaal wens ik u een goede en gezegende dienst toe. En graag tot straks.

Een hele goedemorgen allemaal. Fijn u, jou hier te zien. Mooi om met elkaar te zingen, Bijbel te lezen en ja, nou, te genieten van de warmte. Het is wel een beetje erg warm, denk ik, hè? Maar ik was net in de consistorie hierachter. Daar was het nog warmer. Dus toen ik hier naartoe liep, toen dacht ik, nou, dat voelt dan een stuk koeler. Dus als u zegt, ik vind het hier te warm, dan kunnen we altijd daar nog even proberen. Maar fijn dat u er bent. We hopen op een gezegende dienst met elkaar, waarin we de Heere mogen eren. En dan gaan we nu zingen, machtig God, sterke rots. U alleen bent waardig.

Dan is er nu eerst een moment van stilte. Dan kunnen we stil voor onszelf bidden om een rijk gezegende dienst. Laten we stil zijn.

Ook in deze morgendienst spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting in de naam van de Heere is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Geef de gemeente genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem.

luisteren we met elkaar naar de 10 geboden. En daarnaast, die gelezen zijn, zingen we Welzalig de man die niet wandelt. Ik ben de Heere God. Ik ben jouw God. Ik wil voor altijd voor jou zorgen. Daarom moet je van mij het meeste houden. Je mag geen beeld maken van God. Je mag de naam van God niet verkeerd gebruiken. Je moet eerbiedig over God praten. 6 dagen mag je werken. De zondag is de dag van God. Op zondag ga je naar de kerk. We luisteren, we zingen, we bidden. En God geeft ons zijn zegen. Je moet veel van je vader en je moeder houden. Je moet ook luisteren naar de mensen die voor je zorgen. Je mag niemand doodslaan. Vaders en moeders horen bij elkaar. Vaders en moeders moeten voor elkaar zorgen. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. Je mag niet jaloers zijn. Je moet geen dingen van iemand anders willen hebben. En de Heer Jezus, die zegt, je moet veel van de Heere God houden. En je moet ook veel van elkaar houden. Dat zijn de geboden van de Heere. Zullen we samen gaan zingen? Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen.

gaan we samen bidden om de hulp van de Heilige Geest, de hulp van de Here in deze dienst. Zullen we samen tot God gaan? Heer onze God, wat een voorrecht is het om samen te kunnen komen in de kerk. Om samen te zingen, om samen uw woord te lezen. Om samen te luisteren naar wat u vandaag tot ons te zeggen heeft. En we danken u, Here, voor uw goede zorg van elke dag. U weet, Heer, dat we het ook behoorlijk warm hebben. Het is warm buiten, maar ook warm hier in de kerk. En misschien hebben we er ook wel last van, dat het zo warm is. Heer, wilt u ons dan toch helpen om een hele fijne, goede dienst te hebben? Zegent u alle mensen die hier zijn. Heer, wij bidden u voor alle mensen voor wie deze dienst speciaal is ingericht. Laagdrempelig, fijn om hier te zijn. Heer, wilt u ook zijn bij alle begeleiding? Wil u danken voor alle begeleiding die er is, die dit ook allemaal mogelijk maakt. Nu deze dienst, maar ook zoveel andere activiteiten. We bidden u in het bijzonder ook voor Corrie Otte, als ze vandaag jarig is. Heer, ze mag hier normaal gesproken ook zijn. Wilt u haar ook zegenen, samen met haar man en al die lief en dierbaar zijn. Heer, wij bidden u voor onze families. Als we misschien onze papa of mama missen, omdat die gestorven zijn. Heer, dat is heel verdrietig. Als we daar moeten denken, kunnen we tranen krijgen. Maar wilt u dan troosten, Heer? Wilt u zijn, Heer, bij onze familie als er zorgen zijn, omdat iemand ziek is? Wees ook bij onszelf, als we zelf ziek zijn. Als we iemand kennen die ziek is. Geeft u beterschap, Heer. Heer, wilt u zijn bij ons in deze dienst? Wilt u voor ons zorgen als we last hebben van van de warmte, maar ook als onze benen misschien niet doen wat we willen, als we spierpijn hebben. Heer, wilt u alstublieft ons daarbij zijn? Zegent u ons alstublieft ook als we naar uw woord luisteren. Geef een goede dienst. We bidden nu voor alle mensen die meewerken. Zegen de organist en de trompetist. Zegen de techniek. Heer, we bidden nu voor mensen die op afstand verbonden zijn. We bidden nu voor uw kerk in deze wereld. We bidden nu om vrede waar oorlog is. We bidden nu voor Israël. We bidden nu, Heer, voor alles van vandaag. Maar ook voor komende week al. Heer, geef ons uw zegen. Ook als er komende week woensdag een open dag is van de IW4. Heer, geef dan ook een hele goede dag. Wil zo ons allemaal helpen in deze dienst, maar ook de rest van deze week. Geef, Heer, uw zegen. Dat vragen we niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Ik wil graag een stukje lezen uit het Bijbelboek Nehemia. En in dat Bijbelboek Nehemia wordt er gebouwd. De muren van Jeruzalem worden gebouwd. En ik wil graag uit Nehemia 4, 6 versen lezen. Want als er dan gebouwd wordt, dan staat er: het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria: wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei: ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. Hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn. En doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet. En laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht. Want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Tot zover dit stukje uit Nehemia 4. Gaan we nu eerst met elkaar zingen. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer.

Het gaat vanmorgen over bidden en bouwen. En ik heb speciaal iets meegenomen en ik ben benieuwd of jullie weten wat het is. Een hamer. Heel goed, heel goed. Maar ik heb niet alleen maar een hamer meegenomen, maar ik ben ook benieuwd of jullie weten wat het andere is dat ik meegenomen heb. Heel goed, een zaag, ja. En maar ik heb nog één ding meegenomen. En dat is misschien wel iets moeilijker. Maar misschien zijn jullie wel heel erg bouwkundig. En weten jullie dit ook al wel wat het is? Meetlint, ja. Rolmaat, ja. Kijk, kan ik precies meten hoe hoog het is? Nou ja, als je nou deze drie dingen hebt, hè. Een hamer, een zaag, een rolmaat. Waar kun je die voor gebruiken? Om te bouwen, precies. Nou, dat is, je kunt allerlei dingen bouwen, hè. Je kan met hout aan de gang, met steen. Je kan ook aan de gang met ijzer. En dan kun je natuurlijk allerlei dingen maken. Een tafel, zoals hier. Een huis. Een kerk. Je kunt allerlei dingen maken, hè, met goed gereedschap. En in het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, wordt er ook gebouwd. Weet je wat de mensen aan het bouwen zijn? Een muur. Gewoon een muur. Ja, niet zomaar een muur, maar een muur om de stad heen. Die muur was kapot. En je ziet daar allemaal mensen heel hard aan het werk. Hier haalt iemand puin weg. Want ja, er moet een goede muur komen. Puin aan de kant. Iets verderop is iemand anders stenen aan het sjouwen. Daar zie je iemand met een zaag. Want die is bezig met de poortdeur. Keurig aan het zagen dat hout. En daar verderop, daar zie ik iemand met een soort meetlint meten. En verderop is een metselaar bezig met stenen op elkaar zetten. En weet je wat nou zo bijzonder is? Die muur die is rondom de stad. En overal waar je komt, zijn allemaal mensen aan het bouwen. Want ze willen heel graag een muur om de stad. Weet je waarom ze een muur om de stad willen? Om de vijanden buiten te houden, precies. Want als er geen muur is, kunnen er zomaar roofdieren binnenkomen. Dat wil je niet, toch? Nee, dat wil je niet. En er kunnen ook vijanden binnenkomen. Maar weet je, als we de mensen zien bouwen buiten de stad, zien we een paar mensen kijken. En die paar mensen die kijken naar de stad en die zien, daar wordt hard gebouwd en daar wordt hard gebouwd en daar. En ja, het zijn vijanden. Hoe denk je dat die vijanden kijken naar die muur, dat die gebouwd wordt? Kijken ze blij of zullen ze boos kijken? Kijken ze blij? Wie zegt, ze kijken vast wel blij. Of wie zegt, die vijanden kijken vast boos. Ja, hè? Boos, tuurlijk. Want dat willen ze niet. Ze zijn heel boos zelfs. Twee mannen in het bijzonder. Sanballat en Tobia. Dat zijn mannen die hebben daar heel veel macht. Ze zijn soort koningen. En als koningen regeren ze. Ja, en nu die muur gebouwd wordt om Jeruzalem, kunnen zij daar niet meer regeren. En ze waren al eerder gekomen. Toen er nog niet gebouwd werd. Toen waren ze gekomen en toen hadden ze allemaal dingen geroepen. Gaat jullie toch niet lukken? Je kunt wel gaan bouwen, maar jullie zijn toch een stelletje slappelingen. Gaat jullie nooit lukken om dit af te krijgen? Jullie zijn slap. Maar ze waren weggegaan. En toen ze na een poosje terugkwamen, toen zagen ze dat er toch gebouwd werd. Ja, toen werden ze dus heel boos. Ze kijken boos, maar ze praten ook boos. Ik vind het echt niet leuk.
En ze roepen van alles. Daar zit eigenlijk iets in van... van de tegenstander van God. Van de duivel. De duivel die niet wil dat er een muur om Jeruzalem heen komt... dat de mensen daar God kunnen dienen.

0: En dan komen de mensen van die gemene dingen zeggen. Boos zijn ze. En Sanballat en Tobia, die willen heel graag dat die man die aan het hameren is, dat hij denkt, ik ga toch maar stoppen. Gaat niet lukken. Dat die man die daar aan het zagen is voor de poort, dat hij denkt, ja, gaat toch niet lukken. Stop wel. En dat die man die de maat aan het nemen is, van hoe hoog de toren moet worden, dat denkt, ja, ik stop maar. Gaat toch niet lukken. En er wordt zo geroepen. En wat denken jullie? Sanballat en Tobia roepen. En wat denken jullie? Gaan de bouwers stoppen of gaan ze door? Gaan ze door? Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Weet je wat nou zo boeiend is? Is dat ze niet terug gaan roepen. Als iemand naar je roept en zegt, jij bent klein, jij bent dom, jij kan niks. Dan kun je heel makkelijk terugroepen, toch? Ah joh, je kan zelf niks. Hé, dan ben je, jij bent zelf dom. Maar deze bouwers, die kijken om. En ze zeggen niks, ze gaan gewoon door met bouwen. Ze doen niks, ja? Ze praten niet tegen de vijanden, maar wel tegen iemand anders. Tegen? Precies. Dat is het beste wat je kan doen, hè? Als het iets moeilijks is, dat je dan gaat bidden tot God. Want God, daar kun je alles tegen zeggen, hè? Heere God, ik ben bang. Heere God, ik ben blij. Heere God, ik ben boos. Heere God, en Nehemia die weet, ook al zijn die vijanden buiten de stad zo aan het roepen, ook al zijn ze sterk, er is één iemand die veel sterker is. Eén iemand die veel machtiger is. Dat is God, hè? Is veel groter. Want ja, wij kunnen wel bouwen met gereedschap. Maar heeft de Heere God gereedschap nodig om te bouwen?
1: Nee.
0: Nee, tuurlijk niet. Want God is God, toch? Die kan zomaar bouwen door alleen maar te zeggen. En door alleen maar te zeggen, kwam de aarde er. En de zon en de maan en de sterren. Nehemia die weet, die vijanden kunnen alles roepen. En jullie kunnen doen alsof je sterk bent, maar mijn God is veel sterker. En veel machtiger.
1: En slimmer
0: ook, zeker. En Nehemia, die zegt dan, beste bouwers, niet terugroepen, maar ook niet bang zijn. Want onze God is veel groter, veel sterker. Dus als iemand tegen jou zegt, ik ben bang, wat zeg je dan? Ga naar God, bid maar tot God. Als iemand zegt, ik voel me ziek, dan kun je natuurlijk naar de dokter, maar ook naar de Heere God, juist. Als iemand zegt, ik weet het niet meer, wat kun je dan doen? Bidden tot de Heere God. Jazeker. Want weet je, wij kennen de Heere God, hè? En de Heere Jezus, die is hier op aarde gekomen. En die heeft ook ervaren hoe vijanden kunnen zijn. Hoe gemeen mensen kunnen zijn. Er waren mensen die naar de Heer Jezus riepen. Stop maar. Kom maar van het kruis af. Gaat je nooit lukken. Ze zeiden van alles. En de duivel, die wilde heel graag winnen van de Heer Jezus. Hij deed zo zijn best. Maar heeft de duivel gewonnen van de Heer Jezus? Nee, hè? Nee. Nee, de duivel heeft niet gewonnen van de Heer Jezus. Dus als wij nou bang zijn, of verdrietig, of we maken ons zorgen, dan weten we, er is één iemand groter en sterker. Dat is de Heer Jezus. En die heeft overwonnen, hè? Aan het kruis riep hij, het is volbracht, precies. En zo gaat Nehemia bidden. Heere God, wij willen wel bouwen, maar die mensen zijn...

We zijn zo gemeen. Heere God, wij willen wel graag u dienen, maar we vinden het zo spannend. Heere God, wilt u ons helpen? Want u wilt voor ons zorgen, toch? En als er dan gebeden is, als ze dan geloven in God, gaan ze dan stoppen met bouwen of gaan ze verder met bouwen? Tuurlijk, zeker. Ze bouwen gewoon verder. Ze gaan gewoon door. De man met de hamer, die gaat gewoon door met hameren. De man met de zaag, die zaagt gewoon door. En de man die met de rolmaat bezig is, gaat ook gewoon door, hè? En zo mogen wij ook. Bidden en bouwen. We mogen vertrouwen dat de Heere ons daarbij helpt. En dan mogen we ook om bidden. Amen. We gaan samen zingen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser.

gaan we nu ons geloof belijden. En dan belijden we, wij geloven in God, de Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ook jou en mij heeft Hij gemaakt. Hij zorgt voor ons. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die in Bethlehem werd geboren. Hij heeft pijn en verdriet gehad. Pontius Pilatus heeft hem naar het kruis laten gaan. De Heer Jezus is aan het kruis gestorven. Daarna is hij begraven. Wij geloven dat de Heer Jezus na 3 dagen weer opgestaan is uit de dood. Wij geloven dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Hij zit naast God, maar hij komt terug om alles nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest. Samen horen we bij elkaar in 1 christelijke kerk. Wij geloven de vergeving van de zonden. Wanneer de Heer Jezus terugkomt, krijgen we een nieuw lichaam. We mogen dan altijd bij God en de Heer Jezus zijn. Amen. Gaan we samen zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag.

Gaan we samen bidden tot de Heere God. Heer onze God, u bent zo ongelooflijk sterk en groot. U heeft alles gemaakt. En we danken u dat we bij u mogen komen. Als we zelf bang zijn. Als we verdriet hebben. Als we zorgen zijn. Als er mooie dingen zijn en moeilijke dingen. En we komen tot u. Want u heeft alle macht in de hemel en ook op de aarde. En we danken u, Heer Jezus, dat u de duivel heeft verslagen. Dat u aan het kruis heeft geroepen, het is volbracht. Dat u bent opgestaan uit de dood. Dat geeft ons perspectief, Heer, op een eeuwig, volledig, volmaakt leven. We danken u, Heer, dat u ons dat geeft. En wilt u ons gebed verhoren? Dus we bidden voor onszelf, voor onze families, voor de wereld om ons heen, voor mensen die het moeilijk hebben, voor bouwers in uw wijngaard, in uw koninkrijk. Heer, wilt u er zelf voor zorgen dat jong en oud, hoeveel gaven en talenten we ook hebben, dat we samen u zullen eren, loven en prijzen. Ga zo de rest van deze dag met ons mee. Zegen ons als we komende week een week hebben met leuke dingen. Maar zegen ons ook als komende week een week is met zorgen. Wees ons nabij als we zorg hebben om iemand in het gezin, de familie. Wees ons in alles nabij, Heren. En geef dat we op u zullen vertrouwen. En dat vragen we niet om iets in onszelf, maar alleen in de naam van de Heer Jezus, die ons het onze Vader heeft leren bidden. En laten we dat met elkaar ook als slot zingen.

Straks, bij de uitgang, dan is er een collecte. Dat noem ik alvast, zodat we dat niet vergeten. En dan gaan we nu, als het mogelijk is, staan. En dan zingen we samen het lied Wat de toekomst brengen mogen.

wil ik u graag de zegen van de Heere God meegeven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.

U luisterde naar een dienst die gehouden werd vanmorgen in de Oude Kerk in Veenendaal. Het was een dienst van Samen Geloven. Zij organiseren diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Wilt u meer informatie over het werk van deze stichting? Kijkt u dan op samengeloven.nl. In deze dienst ging voor dominee Mulder. Wilt u reageren op deze dienst of een opname bestellen, dan kan dat. U kunt ons een e-mail sturen. info@stilok.nl. info@stilok.nl. We gaan nu verder met het programma Middagzon tot de klok van 7 uur. Na de kerkdienst hoorde u Martin Mans. Hij speelde het lied Een toekomst vol van hoop op het orgel van de Martinikerk in Bolsward. We gaan nu verder met het Holland Koor. Zij zingen het lied Er is een God die hoort. Daarna hoort u een medley, opgenomen tijdens Nederland Zingt. De medley heet Feest de Herkenning. En tot slot van dit blokje hoort u Remco Hackert met het lied Voetstappen in het Zand.

Ik heb een gedicht voor u. Het gedicht is van Truus Rijnsburger. Het gedicht heet Een onbegaanbare weg. Na het gedicht kunt u luisteren naar 1600 mannen uit Katwijk aan Zee. Zij zingen het lied Al de weg leidt mij mijn heiland. Maar eerst het gedicht. Een onbegaanbare weg. Heer, ik kan zonder u niet gaan. Geen stap, geen enkele schree. Zie mij in uw genade aan en neem mij met u mee. O Heer, de weg is veel te ruw. Ik struikel steeds en val. Ik klem me vast alleen aan u, mijn heiland en mijn al. Ik kan de weg alleen niet gaan. Te zwaar is ook mijn kruis. O lieve Heere, neem mij aan en breng mij naar uw huis. Nee, Heer, ik kan de weg niet gaan. In eigen licht en kracht. Ik zal dan op een dwaalweg gaan en eindigen in de nacht. Heer, neem gij mijzelf met u mee en houd mij bij de hand. Dan vind ik rust en eeuwige vrede op weg naar het vaderland.

luisterde naar het Holland Koor. Zij zongen een nummer genaamd Israël Medley. Ik heb nog een gedicht voor u. Het is een gedicht van Marie de Haan. En het gedicht heet Veilig bij Jezus. Na het gedicht luistert u naar Remco Hackert met het lied Veilig in Jezus' armen. Maar eerst het gedicht Veilig bij Jezus. Veilig. Waar ben je veilig? Als kind op het schoolplein als anderen je pesten? Wat doet dat pijn? Waar ben je veilig? In het donker op straat? Want je weet niet wie daar met duistere gedachten door de nacht gaat. Waar ben je veilig als onschuldige burger voor criminelen die je bankrekening leegstelen? Hier op aarde is er gevaar. Waar ben je veilig? Veilig ben je in Jezus' armen. Veilig ben je aan Jezus' hart. Hij die alles voor jou wilde geven, zijn leven zelfs voor je over had. Hij kent je zorgen en je strijd. Zoek hem dan in je gebed. Hij beschermt en bewaart. Hij ziet je altijd.

hoorde Sela met het lied Gods zegen voor jou. Het is bijna 7 uur en dat betekent het einde van dit programma Middagzon. Een programma van Stilok op 1 Vallei. Dit programma werd gemaakt door Stefan van der Lustgraaf, samenstelling, presentatie en techniek. Wilt u reageren op dit programma? Stuur ons een e-mail. info@stilok.nl info@stilok.nl Volgende week zondagmorgen om 9 uur zijn we er weer met het programma Gewijde Muziek. Ook is er dan om 16:30 weer een nieuwe uitzending van Middagzon. We sluiten deze uitzending van Middagzon af met een lied van Nederland Zingt. Ook weer een zegenlied. De zegen van God onze Vader.

0: Dit is Stilok. Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: This does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
3: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie.

Elijah Thomas met Nothing Like You. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vlei. Mijn naam is Joran en net als altijd gaan we even luisteren naar een aantal nieuwe nummers die afgelopen week zijn uitgekomen in de eigentijdse christelijke muziekwereld, waar je juist de eerste van hebt gehoord. Normaal is het ongeveer de helft van het programma nieuwe nummers, maar vandaag hebben we er in totaal maar vier. Dus ik denk dat ze... iedereen last heeft van de hitte. En even geen zin heeft om aan muziek te werken misschien. Maar dat laat natuurlijk de pret niet drukken. En we gaan nog luisteren naar drie nieuwe nummers. En daarna nog gewoon naar heel veel andere mooie nummers die al langer uit zijn. Die je misschien al zou kunnen kennen. Het volgende nummer waar we naar mogen luisteren is van Therion. En we gaan luisteren naar een nieuw lied van haar genaamd Mad Big World.

Ik dacht dat ik zojuist mijn microfoon aan had staan, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Sorry, want ik wilde zeggen wat ik gezegd heb eigenlijk, maar u niet gehoord heeft. U hoorde het laatste, het nieuwste nummer van Nofsky samen met Lucas Goss en Sydney Alexander, genaamd Galaxy. En dan zijn we nu alweer aangekomen bij het laatste nieuwe nummer waar we naar gaan luisteren deze uitzending. Het is van The Uprising en we gaan luisteren naar hun versie van het nummer Washed.

hands along. So inhale and exhale.

DJ Merch en Beck Haché met Feel Again. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van North Point Worship. Gaan luisteren naar het lied Prodigals.

Citizen Way en Jalen Kendall met I Belong to Jesus. Dan gaan we door met New Day samen met Sam Cox met het lied Alive with Worship.

Travis Cottrell samen met Lily Cottrell met Love Lifted Me. En daarvoor hoorde je The Belonging Co. met Sarah Reeves met het lied Eyes On You. Straks gaan we luisteren naar Unspoken met Never Would Have Made It. Maar eerst gaan we nog luisteren naar The Afters met het lied Survivors.

Hawk Nelson met de nummer Thank God for Something. Dan gaan we door met Damascus samen met Delize met het lied Simpel Geluk.

allemaal gewonnen. Je hoeft niets te bewijzen, want je hebt niets te bewijzen. Een klein beetje pijnlijk, maar uiteindelijk bevrijdend. Geen invloed op mijn reis, dus kijk ik minder wat ik worden wil en meer wie ik zijn wil. Kijk met haar hoe de zon zakt. Dankbaar dat ondanks alles God me steeds weer oppakt.

daarmee red ik het voorlopig. Geef me een glas in de hand, een vreemdeling, maar koning te rijk in niemands land. Ik kan uren blijven kijken naar een houtblok dat brandt. Intens genieten van een stil verlaten strand. Vergeet die heren galerijen, kan de wereld niet veranderen, voor anderen.

Marcel en Lydia Zimmer met het lied Het is een wonder. Dan gaan we nog één nummer luisteren voordat we even overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Trinity met hun lied Unbreakable.

was dus Trinity met het lied Unbreakable. Oh, ik ben weer verkeerd aan het doen. Zo, daar is die. Ja, we gaan dus even overschakelen naar het nieuws over zo'n 2 minuten. Er past geen nummer meer tussen, helaas, voor 9 uur. Anders hadden we nog een nummer geluisterd. Maar nu gaan we dus eerst over naar het nieuws. En daarna gaan we nog door met een heel uur aan andere nummers van onder andere For King of Country, Need to Breathe, Crowder, Planet Shakers, Gateway Youth, Bethany Dillon, Love and the Outcome en nog veel meer. Als eerste gaan we luisteren naar Forrest Frank met zijn lied Lift My Hands. Maar dat is straks na het nieuws. Tot straks.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: This does not mean recognition.
3: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie.

Forrest Frank met zijn lied Lift My Hands. We mogen nu doorgaan met een lied van For King and Country. En we gaan luisteren naar een lied Broken Halos.

Need to Breathe met het lied Signature of Divine. Het volgende lied waar we naar mogen luisteren is van Jason Gray en we gaan luisteren naar zijn lied See As You See.

0: Stephen Stanley met het lied Fly. Dan gaan we nu door met een lied van Mercy Me. We gaan luisteren naar een lied Lifer.
1: And now, ladies and gentlemen.

Crowder samen met Hilvey met het lied Higher Power. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Planet Shakers. En we mogen luisteren naar het lied It Is Done.

Binley en Andrea Hamilton met het lied Build My Life. Gaan we nu door met North Point Worship samen met Seth Condrey met het lied Every Beat.

Gateway Youth met het lied Got Your Favor. Gaan we door met Equippers Revolution met een lied True Love.

Aneek en Tarion met het lied New Day. En daarvoor hoorde je Love in the Outcome met het lied Strangers. We zijn alweer aan het eind gekomen van het programma voor deze week. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ook weer, u kunt net als elke week de afspeellijst terugvinden op onze Instagrampagina thisisliving.stilok. STILOK. En ja, ik wil u nog een hele gezegende week toewensen. En we sluiten het programma af met Switchfoot met de nummer Healer of Souls. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond, dames en heren. We gaan alweer richting de zomervakantie. En dat betekent een hele gezellige, maar ook vooral vrolijke uitzending. De muziek of de techniek wordt verzorgd door Haro Timmerman. En de presentatie zal verzorgd worden door Marieke de Haan. We beginnen met Loof, loof, verheugt de Heer van EO Nederland Zingt Mannenkoor Gouwestein.

We gaan luisteren naar Psalm, Psalm 4, vers 1. Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd word en wees genadig, hoor mijn gebed. En dan vers 9, in vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Dit is een hele rustgevende psalm. En het staat ook duidelijk, in vrede leg ik mij neer. En dat is ook een teken van berusting, maar ook van vertrouwen. En dat je durft neer te leggen in welke situatie van je leven dan ook. We gaan nu luisteren naar een liedje van Third Day, Campfire. En dat zegt het al, het luisteren. Ja, het is een liedje wat gaat over kampvuur. Het is voor de zomer, het is voor een tijd voor rust. Daarna gaat u luisteren naar Heer die mij ziet zoals ik ben. Psalm 139 van de Psalm Project.

We gaan luisteren naar het Urkemannenkoor met Wees Mijn Verlangen en naar opwekking Joy. En dat is ook niet zo gek, want ja, we mogen ook wel blij zijn. Het is zonnig weer en ja, daar mogen we van genieten.

We gaan luisteren even naar Psalm 103. En die spreekt over het vaderhart van God. En het vaderhart van God, dat is een hart wat voor ons klopt. En het vaderhart mag ook voor u en mij kloppen. En dat vaderhart is ook een hart vol wat van liefde is. En in dit geval gaat het over: de Heer doet wat rechtvaardig is en hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootste daden. En ook vers 12 spreekt: zo ver als het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze zonden van ons verwijderen. En zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer ook voor wie hem vrezen. Het volgende lied gaat dan ook over Abba Vader. En dat wordt gezongen door het opwekkingkoor. En dat gaat dan ook over het vaderhart van God. Daarna gaat u luisteren naar Opwekking met Joy.

0: Ja, dit volgende lied zal gaan over Climb Every Mountain. Het lied gaat over dat je soms best wel wat bergen moet klimmen om ook je dromen te bereiken. En ja, dat is ook wel de realiteit van het leven. Daarnaast heb je ook dalen nodig om te groeien. Maar dit lied gaat echt specifiek over de bergen. En dat is ook best toepasselijk voor als u op vakantie gaat. Het lied wordt gezongen door Ernie Hazen en Signature Sound. Daarna gaat u luisteren naar Christiaan Verwoerd, De Arend.
1: Just absolutely blessed.
2: Thank you for coming and thank you for bringing your family and your father. And I hope that we're a blessing to you as much as you're going to be a blessing to them. Ladies and gentlemen, Jay, Mark McVeigh, Signature Sound. Climb Every Mountain.
1: Climb Every Mountain.

more time.

Ja, dit lied ging over een arend. En in Deuteronomium 32 vers 11, daar staat ook heel mooi: zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven en eronder blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer ook zijn volk geleid. Hij alleen en geen andere God stond hem bij. Het gaat dus over een arend, maar het gaat ook over ons, over onze levens. Ja, en hoe mooi is het als je in de bergen bent en dat je dan een arend bijvoorbeeld ziet vliegen, mocht je daar zitten. We gaan naar het volgende lied luisteren van Roelof Mulder. En ik zal je rust geven, gaat het lied ook weer over. We hopen ook dat u een fijne vakantie zult hebben, mocht u op vakantie gaan. En daarna gaat u luisteren naar het christelijk Sliedrechtsmannenkoor Ichtes, Nooit meer nacht.

We zijn alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. Dank u wel voor het luisteren. Harro bedankt voor het regelen van de airco en van de techniek. Namens Harro en mij wensen we u een fijne zomervakantie toe.

0: van 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: De muzieksoort die zich perfect leent voor lange, uitgesponnen muziekstukken. De progrock. En we beginnen met King Crimson. Hier is 21st Century Schizoid Man.

0: Ja, het kortste nummer van vanavond duurde 7 minuten en 23 seconden. Welkom lieve luisteraars bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 225, als het goed is. En ik zeg als het goed is, want we nemen deze uitzendingen van de maand juli, de long versions zomerspecials, we nemen ze van tevoren op. En vanavond... En vanmiddag moet ik zeggen, vanmorgen is het zelfs nog, is mijn technicus van dienst Peter. Peter, welkom.
1: Hey, goedemorgen, goedenavond.
0: Ja, het is maar net hoe je het bekijkt.
1: Live, goedenavond.
0: Ja. De komende 5 weken, lieve luisteraars, in de Appassionata zomerspecials staan we per genre stil bij de nummers die normaliter te lang zijn voor de radio. Ik had nog zoveel suggesties voor lange nummers dat ik besloot ze via de zomerspecials maar eens helemaal uit mijn systeem te halen. En gelijk in de eerste aflevering van vanavond heb ik gelijk een record. Namelijk, we gaan maar 6 nummers in 2 uur tijd draaien. En toch komen we chronisch tijd tekort. Dus daarom gelijk door met een van die vele prokstukken die in 2 helften verdeeld is. Het gebeurde in de jaren 70 veel. Deel 1 stond op kant A van de LP. Deel 2 op kant B. Nou, in dit geval, voor het nummer wat nu komt, koos ik voor deel 1. Hier is Jethro Tull met Thick as a Brick.

0: Jethro Tull, Thick as a Brick, part 1. En als je de plaat omdraaide, hoorde je part 2. Bam, hij kwam nog even terug. Ik ben vergeten te zeggen aan het begin, maar ik hoop dat u deze uitzendingen ergens in de tuin of thuis lekker met een koptelefoon luistert. Want daar zijn het wel de nummers voor. Lieve luisteraars, ja, we gaan dus alweer naar het laatste nummer van het eerste uur. Want zo snel gaat dat vanavond. We gaan naar een nummer wat ik denk dat iedereen wel kent. Een bepaalde generatie zal dit nummer kennen, omdat het de spooky soundtrack was van de film The Exorcist. Ik denk een nog veel grotere generatie, die kent het als de muziek die speelde bij Bassie en Adriaan als het heel erg spannend werd.
1: Allemaal magisch.
0: En dan heb je natuurlijk nog de generatie die het vooral kent van Latent Talent. Ja. Want die gebruiken namelijk het nummer ook. Ik heb het over Mike Oldfield's Tubular Bells. Lieve luisteraars, straks in het tweede uur hebben we nog 3 hele epische prog-rock nummers voor jullie klaarstaan. Dus het advies is absoluut, blijf sowieso luisteren naar onze specials, onze zomerspecials vol prachtige lange nummers die je nooit in zijn geheel op de radio hoort. Maar voor nu geldt, zet even die koptelefoon op en afhankelijk van welke generatie je hebt, zie die priester met zijn briefcase in de mist
1: naar dat volgespuugd worden.
0: Ja, nou nee, dat nog niet. Maar vooral in die beginscène loopt hij naar dat huis toe en weet je nog niet wat er gaat gebeuren. Maar de muziek geeft je gelijk al aan, hier gaat iets gebeuren wat niet helemaal in de haak is. Of stel je voor, die clown en die acrobaat die beginnen
1: met Spanje of Frankrijk promotie of ja. Griekenland.
0: En die er vervolgens een waanzinnig avontuur tegemoet gaan. Of ja, als je van die andere generatie bent, dan volgt nu de quiz volgens mij van Latent Talent.
1: Ja, dat was een soort quiz en meerdere vragen, stellingen en dergelijke. En dan daar antwoorden op.
0: Ja.
1: En dan hoor je ook dit muziekje.
0: Ja. Hier is Mike Oldfield, het eerste deel van Tubular Bells. Geniet ervan.
2: Oeh, Harry. Die is wel heel erg lang.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar...

Van het album Fragile uit 1971, Yes, met Roundabout, de volledige 8 minuten en 36 seconden. En Yes heeft natuurlijk veel langere nummers in het repertoire, maar vanavond koos ik voor deze. Welkom bij het tweede propvolle uur van deze eerste Long Versions zomerspecial. En wie denkt, lieve luisteraars, dat het alleen oude groepen uit het verleden, uit de 70s en de 60s en die lange progrock maakten, dan zit je ernaast. Ook vandaag de dag zijn er nog bands die waanzinnige en mooie epossen maken. Luister maar eens naar het volgende nummer uit 2004. Hier is IQ met Harvest of Souls.

0: je een beetje into deze muziek bent, een beetje into progressieve rock, dan wil ik heel graag de band IQ heel, heel erg warm bij u aanbevelen. Dit komt van wat ik persoonlijk hun beste album ooit vind. Daar zijn de meningen wat over verdeeld, maar dat is mijn mening. Dark Matter uit 2004, het majestueuze. Dat is het woord wat we hierbij moeten gebruiken. Harvest of Souls. Peter, ik wil jou bedanken voor alle vier de handelingen die jij hebt moeten verrichten voor deze uitzending.
1: Het was hard werken.
0: Hard werken, hè? Ja. En we hebben ook lekker bij kunnen praten ook weer. Lieve luisteraars, volgende week dan hebben we weer een Long Versions zomerspecial. En die staat in het teken van de elektronische muziek. Daar gaan we over. Ik denk dat wij die weer samen gaan doen.
1: Want dat zou ik heel fijn vinden.
0: Dat is jouw dingetje.
1: Dat is wel mijn genre. Ja.
0: Waar hebben we het dan over, lieve luisteraars? Dan hebben we het over Vangelis, Jean-Michel Jarre, Kraftwerk, dat soort bands. En we gaan weer een record breken. Dus luister volgende week absoluut weer. Tot volgende week. Dus tot die tijd zeg ik, zoals altijd, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een werkelijke mastodont van een proggroep. Een echte progdinosaurus, zoals dat zo mooi heet.
1: En de beste in de business.
0: Eigenlijk wel een
1: geen
0: beetje.
1: Geen twijfel voor mij.
0: Als je het hebt over lange nummers maken. Dit is een band met niets dan lang, langer en langste nummers op hun naam. Ik heb het over Pink Floyd. 1971 brachten ze hun album Metal uit. En daar, je hoort hem al tikken op de achtergrond of piepen op de achtergrond, stond het werkelijk fenomenale Echoes. Laat je meevoeren op een reis boven, onder water. Overal kom je terecht als je een beetje goed mee beleeft met de muziek.
1: Laat je onderdompelen. Dit is een soort onderzeeën geluid, niet?
0: Ja, precies. Geniet van Pink Floyd met Echoes. Tot volgende.

0: is één Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.